0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen links- of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden.

music first. Always on Jam 104.9. Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden.

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden.

0: All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
1: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
2: Ooh, I've been wanting you for all this time.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.

0: track right now, right here on Jam FM.
1: Jam FM.

0: Dan Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.

0: Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljarden bezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Lennart van der Plas voorgedragen als nieuwe wethouder Aalsmeer. En Schiphol start met reinigen van 200.000 ton PFAS-grond. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer stemt donderdagavond over de benoeming van Lennart van der Plas als wethouder. De 32-jarige VVD'er is nu fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. In Aalsmeer krijgt hij onder meer ruimtelijke ordening, verkeer en woningbouw in zijn portefeuille. De extra raadsvergadering begint om 7 uur. Daarna komt om 8 uur de commissie Maatschappij en Bestuur samen. Schiphol is begonnen met het reinigen van grond die vervuild is met PFAS. De eerste partij is deze zomer verwerkt in een nieuwe installatie op de luchthaven. De komende jaren wordt ruim 200.000 ton opgeslagen grond aangepakt. Naar verwachting kan zo'n 160.000 ton daarna opnieuw worden gebruikt. De vervuiling komt onder meer van blusschuim dat vroeger bij oefeningen en incidenten werd gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Vlees je op onze website jamfm.nl.

0: van 8:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open huis van duurzame woningen en informatieavond in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In de gemeente Ouder Amstel openen huiseigenaren op zaterdag 21 oktober hun duurzame woning. Dit zal zijn tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Bewoners kunnen ideeën en ervaringen opdoen over onder meer zonnepanelen, warmtepompen en energiebesparing. Zo kunnen buurtgenoten van elkaar leren en inspiratie opdoen voor hun eigen woning. En komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het Festival van Ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
11: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Dam tot Damloop viert 40-jarig jubileum met 50.000 lopers. En extra geld voor Amstelveense kinderen uit gezinnen met laag inkomen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Zo'n 50.000 hardlopers doen zondag mee aan de 40ste Dam tot Damloop. Ze lopen ruim 16 kilometer van Amsterdam naar Zaandam, met de finish op de Burgt. Vanwege het jubileum staan langs de route op meer dan 50 plekken muziek en entertainment. De IJ-tunnel en verschillende wegen in Amsterdam en Zaandam zijn zondag urenlang afgesloten. Ook trams, bussen en metro 52 rijden deels volgens een aangepaste dienstregeling. Gezinnen met een laag inkomen in Amstelveen kunnen weer een kindpakket aanvragen. Daarmee krijgen ze per kind een geldbedrag voor bijvoorbeeld school, sport, cultuur, internet of een laptop. Gezinnen met een bijstandsuitkering hebben het bedrag in augustus automatisch ontvangen. Andere gezinnen met een laag inkomen kunnen het kindpakket nu zelf aanvragen. De regeling geldt voor het schooljaar 2026-2027. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis natuurwandeling in Ouder Amstel en de gemeente Amstelveen zoekt energiecoaches. Mijn naam is Maurice Becker. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt er een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel georganiseerd. Dit is een initiatief van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De wandeling start bij Sporthal Bindelwijk in Ouderkerk. Er wordt een uur rustig gewandeld met aandacht voor natuur en ontmoeting. De wandeling is op zondag 27 september om 10 uur. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot 30 september dit jaar. Kijk voor meer informatie op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten vandaag met het verfilmde waargebeurde verhaal over de 72 uur voorafgaand aan D-Day in de oorlogsfilm Pressure. Geen film waarbij jonge militairen aan flarden worden geschoten, maar een verhaal waarbij iedereen klaar staat om bij Normandië Europa te gaan bevrijden. Maar het weer lijkt niet helemaal ideaal te zijn en omdat buienradar nog niet is uitgevonden, wordt meteoroloog James Stack gevraagd op korte termijn een weerbericht aan generaal Eisenhower aan te leveren voordat de operatie D-Day van start kan gaan. Een besluit dat de operatie kan maken of breken en dus een enorme druk op onze meteoroloog legt. En waar er inderdaad vast naar het weer is gekeken voor D-Day, neemt de Hollywood saus die over de film is gegoten wel erg grote vormen aan en is het de vraag in hoeverre de geschiedenis hier geen geweld aan wordt gedaan. De film Pressure is desondanks vanaf 14 jaar te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is de film Runner. Dit verhaal draait om de oud-militair Hank Malone. Hij krijgt een spoedopdracht om koerier Ben Bishop te begeleiden met het vervoeren van een donornier voor een jong, kwetsbaar meisje dat dringend een niertransplantatie nodig heeft. Maar een gevaarlijke misdaadorganisatie heeft hier lucht van gekregen en is ook zeer geïnteresseerd in een donornier die op de zwarte donornierenmarkt wel wat gaat opleveren. Je begrijpt het al, onze oud-militair blijkt toch heel goed van pas te komen als hij er alles aan moet doen om de nier zonder kogelgaatjes in de operatiekamer te krijgen. De film Runner werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de film Pressure over het weerbericht op D-Day of de film Runner over een gevaarlijk orgaantransport. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s.

0: Aanstaande zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
12: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Goldband, Douwebop en Typhoon zingen voor War Child. En Filmtheater Gerrit trakteert op gratis tweede kaartje. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Douwebop, Naas, Goldband en Rondé treden op 14 november op voor War Child in de Adamtoren in Amsterdam. Ook Jet Rebel, Typhoon en Chef Special zijn te zien tijdens het eenmalige muziekevenement To The Moon and Back. De volledige opbrengst gaat naar War Child, dat kinderen helpt die opgroeien met de gevolgen van oorlog en geweld. Typhoon treedt zelf op en is ook curator van het evenement. Volgens hem laat de dag zien hoe muziek mensen kan raken en samenbrengen. Filmtheater Gerrit in Uithoorn doet vanaf vrijdag 18 september mee aan de landelijke bioscoop-tiendaagse. 10 dagen lang staat Samen naar de film gaan centraal bij zo'n 150 bioscopen en filmtheaters in Nederland. Bezoekers kunnen kiezen uit onder meer publieksfilms, documentaires, familiefilms en arthousefilms. Bij Filmtheater Gerrit is van maandag tot en met donderdag het tweede kaartje gratis. De bioscoop-tiendaagse duurt tot en met zondag 27 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jam.

Ja, dit is een eertje aan Kevin Spencer. We horen van de week, volgens mij vandaag, dat hij op 71-jarige leeftijd overleden is. De leadzanger van Dynasty met als nummer

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: Ja, dat was Robbie June met Disco Express. De nieuwe hot jam van deze week. We zitten natuurlijk al een beetje aan het eind van de week. Dus we hebben eigenlijk alweer een nieuwe, zag ik. Maar deze geldt toch voor deze week. Het origineel is van Armenta. En wordt uitgebracht onder de nieuwe naam van hem. Save the Robots. Het nummer wat nu op de draaitafel ligt is van Akasha. FX. Het is een remix in de, met de zangeres Michelle Denny. Denny kennen we natuurlijk allemaal van Ibiza. En ook Akasha kennen we van Ibiza, want daar waren we vorige week nog. Het is een vorm van EDM, maar ook met funky soul. Dus genieten van een remix van Choose Akasha.

dat was de schuurplaat net. Die schuurt lekker tegen onze muziek aan vanuit de Acacia Chews was dat. En dit is Randy Crawford, aangevraagd door Dennis van de Vrije Handel. Hij is lekker. Street Life.

0: van 10:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. En showbizmagnaat Joop van den Ende uit in een pagina grote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open huis van duurzame woningen en informatieavond in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In de gemeente Ouder Amstel openen huiseigenaren op zaterdag 21 oktober hun duurzame woning. Dit zal zijn tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Bewoners kunnen ideeën en ervaringen opdoen over onder meer zonnepanelen, warmtepompen en energiebesparing. Zo kunnen buurtgenoten van elkaar leren en inspiratie opdoen voor hun eigen woning. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het Festival van Ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

War, You Got The Power. In een mooie versie. We krijgen hier het nieuwe nummer van Sister Sledge. Het is aangevraagd door Robert. We Are Family, kan ik even niet vinden. Maar hij heeft vorige week zo goed laten zien dat hij kan dansen. Dus hij is voor hem. He is the greatest dancer.

Ja, iedereen die Robert heeft gezien dansen vorige week weet het. Het is The Greatest Dancer. Murder on the Dance Floor krijgen we nu met Sophie Ellis-Bextor.

was Sophie Ellis Baxter met Murder on the Dance Floor. Het volgende nummer is van Sophie Tucker. Een Amerikaans duo bestaat uit Sophie Hawley en Tucker Helpern, samengevoegd tot Sophie Tucker. Het nummer komt uit de tijd dat wij allemaal in huis moesten blijven. Het heet ook House Arrest.

Dat was Sophie Tucker met House Arrest. Uit de coronatijd was dat nog, waar we allemaal binnen moesten blijven. De verzoekjes stromen binnen. Het is, deze is voor een vriendin van mij. Het komt Donna Summer met Love is in Control.

Ja, dat was Donna Summer met Love is in Control. Donna Summer heeft een grote schare fans onder mijn vriendenkring. En onder de luisteraars. Want deze was voor Gaby, speciaal aangevraagd. Het laatste nummer voor het nieuws is van Shalimar. I Can Make You Feel Good. Tot zo.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open, Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Jam FM. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbass. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Lennart van der Plas voorgedragen als nieuwe wethouder Aalsmeer. En Schiphol start met reinigen van 200.000 ton PFAS-grond. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer stemt donderdagavond over de benoeming van Lennart van der Plas als wethouder. De 32-jarige VVD'er is nu fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. In Aalsmeer krijgt hij onder meer ruimtelijke ordening, verkeer en woningbouw in zijn portefeuille. De extra raadsvergadering begint om 7 uur. Daarna komt om 8 uur de commissie Maatschappij en Bestuur samen. Schiphol is begonnen met het reinigen van grond die vervuild is met PFAS. De eerste partij is deze zomer verwerkt in een nieuwe installatie op de luchthaven. De komende jaren wordt ruim 200.000 ton opgeslagen grond aangepakt. Naar verwachting kan zo'n 160.000 ton daarna opnieuw worden gebruikt. De vervuiling komt onder meer van blusschuim dat vroeger bij oefeningen en incidenten werd gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Vlees je op onze website. Jam.

Dat was, dat waren de Reddings met Remote Control. De Reddings zijn neefjes van Otis Redding. En ze hebben een paar echt funky nummers gemaakt. En een goede LP, Remote Control. Het lijkt een beetje op het volgende nummer van de BB&Q Band. Uit New York, Brooklyn, Bronx en Queens. Dit is het nummer On The Beat.

0: nieuws van 11:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon Van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis natuurwandeling in Ouder Amstel en de gemeente Amstelveen zoekt energiecoaches. Mijn naam is Maurice Becker. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt er een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel georganiseerd. Dit is een initiatief van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De wandeling start bij Sporthal Bindelwijk in Ouderkerk. Er wordt een uur rustig gewandeld met aandacht voor natuur en ontmoeting. De wandeling is op zondag 27 september om 10 uur. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot 30 september dit jaar. Kijk voor meer informatie op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, dat was mijn grote vriend George Clinton. Heel vaak gezien in Paradiso met zijn band Funkadelic en Parliament. Die is 85 ondertussen. Hij zit nu in zijn bootje volgens mij te vissen elke dag. Nog iemand die over de 80 is, Thelma Houston. Dit is het nummer I Need Somebody Tonight.

Ja, dat was Thelma Houston. 80 jaar is ze. En ik moet zeggen dat ze echt nog wel een strot heeft. Hè, wat ze mee de pannen van het dak zingt. I Need Somebody Tonight was dat. Wij hebben hier in de studio een zak staan met alweer pepernoten. En terwijl het is eigenlijk nog zomer. Volgens mij nog een dag of 5. Dus hier hebben we een Keep Me High in the Summer van André Platy.

Ja, dat is alweer dat laatste nummer. Toen net hoorde je Aretha Franklin met Get It Right. En dit is One Way met Push. Heerlijke nummers geluid vandaag, deze week. Volgende week zie ik jullie weer. Heb een fijn weekend en tot later.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Ook de verdediging tegen Russische luchtaanvallen krijgt steun. Het bedrag is onderdeel van een Europese lening van 90 miljard euro voor dit en volgend jaar. Oekraïne heeft bevestigd dat het geld is ontvangen. In totaal is inmiddels al bijna 15 miljard euro overgemaakt naar Kiev. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al wel andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, zo denkt het orgaan. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernielingen of bedreigingen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het toestel moest boven de Atlantische Oceaan omkeren en landde daarna op Schiphol. Eén man liep daarbij brandwonden op, maar de brand aan boord werd snel geblust door de bemanning. Powerbanks moeten bij KLM in de handbagage worden gedaan en altijd in het zicht van de passagier blijven. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Lennart van der Plas voorgedragen als nieuwe wethouder Aalsmeer. En Schiphol start met reinigen van 200.000 ton PFAS-grond. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer stemt donderdagavond over de benoeming van Lennart van der Plas als wethouder. De 32-jarige VVD'er is nu fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. In Aalsmeer krijgt hij onder meer ruimtelijke ordening, verkeer en woningbouw in zijn portefeuille. De extra raadsvergadering begint om 7 uur. Daarna komt om 8 uur de commissie Maatschappij en Bestuur samen. Schiphol is begonnen met het reinigen van grond die vervuild is met PFAS. De eerste partij is deze zomer verwerkt in een nieuwe installatie op de luchthaven. De komende jaren wordt ruim 200.000 ton opgeslagen grond aangepakt. Naar verwachting kan zo'n 160.000 ton daarna opnieuw worden gebruikt. De vervuiling komt onder meer van blusschuim dat vroeger bij oefeningen en incidenten werd gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Vlees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

Ingram Street en Don't Disturb This Groove. Tot aan de break nog Jennifer Holliday, For Baby Tonight. Hier is 5 Star. Tussen 1985 en 1988 breken ze door met All Fall Down. Dat in Nederland de top 10 in de hitlijsten bereikt. Ook Can't Wait Another Minute, Love Takeover en Let Me Be The One doen het niet slecht.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groot onderhoud in de Bomenbuurt in Duivendrecht en 8 gratis online workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Bomenbuurt in Duivendrecht krijgt binnenkort groot onderhoud. De straten, stoepen en riolering worden vernieuwd. Ook komt er een apart systeem voor de afvoer van regenwater. Het verkeer in de Bloemenbuurt wordt mogelijk daardoor tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente wil voor de werkzaamheden enkele bomen kappen en elders nieuwe bomen planten. In Amstelveen kan je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

de Chris Baxter remix van Ghetto Kind of Love, Lucas Seto, voor Joan Whitehead met Body Move. Ik heb deze nog voor je, tot aan een break. We'll Make It, uit 1982 van Mike en Brenda Sutton, uitgebracht op het bekende Sam Records. Blijf lekker.

0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Wil mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Volgens hem bestaat er een reëel risico dat Rusland drones of andere projectielen op NAVO-landen afvuurt en zo'n aanval bewust als een vergissing laat lijken. Moskou wil de aanvoer van steun uit Europa voor Oekraïne verstoren. Tusk is vandaag in Kiev voor overleg met president Zelensky over de verdediging tegen nieuwe drones. Russische aanvallen zijn er steeds vaker vlak over de Poolse grens in Oekraïne. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. De Russen kiezen tot en met zondag een nieuw parlement, de Duma. Ook de stemmen in door Rusland bezette delen van Oekraïne noemt de Raad in strijd met het internationaal recht. De Raad van Europa roept landen daarom op om de nieuwe Duma niet als legitiem orgaan te erkennen. De oppositie in Rusland is onderdrukt of zelfs totaal uitgesloten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Dam tot Dam Loop viert 40-jarig jubileum met 50.000 lopers. En extra geld voor Amstelveense kinderen uit gezinnen met laag inkomen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Zo'n 50.000 hardlopers doen zondag mee aan de 40ste Dam tot Dam Loop. Ze lopen ruim 16 kilometer van Amsterdam naar Zaandam, met de finish op de Burgt. Vanwege het jubileum staan langs de route op meer dan 50 plekken muziek en entertainment. De IJ-tunnel en verschillende wegen in Amsterdam en Zaandam zijn zondag urenlang afgesloten. Ook trams, bussen en metro 52 rijden deels volgens een aangepaste dienstregeling. Gezinnen met een laag inkomen in Amstelveen kunnen weer een kindpakket aanvragen. Daarmee krijgen ze per kind een geldbedrag voor bijvoorbeeld school, sport, cultuur, internet of een laptop. Gezinnen met een bijstandsuitkering hebben het bedrag in augustus automatisch ontvangen. Andere gezinnen met een laag inkomen kunnen het kindpakket nu zelf aanvragen. De regeling geldt voor het schooljaar 2026-2027. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam
8: Hot. Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

Will Downing was dat en Security. Straks Keep It Inside. Dan moet je daar wel niet voor denken. Van Sherelle. Eerst Stepping Out van Kool & The Gang. Dat is weer zo'n lekkere klassieker die je meteen in de juiste stemming brengt. Uitgebracht in 1981 en te vinden op het album Something Special.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven, geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open huis van duurzame woningen en informatieavond in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In de gemeente Ouder Amstel openen huiseigenaren op zaterdag 21 oktober hun duurzame woning. Dit zal zijn tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Bewoners kunnen ideeën en ervaringen opdoen over onder meer zonnepanelen, warmtepompen en energiebesparing. Zo kunnen buurtgenoten van elkaar leren en inspiratie opdoen voor hun eigen woning. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het Festival van Ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.

You Still Want To, hoorde je van de SOS-band. Ik heb er nog twee voor je. Straks Mondo Freaks, Won't You Decide. Eerst de Horn Section met Lady Shine, vrolijke blazers. Een funky baslijn, pure feel-good muziek. Blijf lekker luisteren naar Jam FM. Ik wens je nog een mooie avond.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram live streamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Wil mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Goldband, Douwebop en Typhoon zingen voor War Child. En Filmtheater Gerrit trakteert op gratis tweede kaartje. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Douwebop, Naas, Goldband en Rondé treden op 14 november op voor War Child in de Adamtoren in Amsterdam. Ook Jet Rebel, Typhoon en Chef Special zijn te zien tijdens het eenmalige muziekevenement To the Moon and Back. De volledige opbrengst gaat naar War Child, dat kinderen helpt die opgroeien met de gevolgen van oorlog en geweld. Typhoon treedt zelf op en is ook curator van het evenement. Volgens hem laat de dag zien hoe muziek mensen kan raken en samenbrengen. Filmtheater Gerrit in Uithoorn doet vanaf vrijdag 18 september mee aan de landelijke bioscoop-tiendaagse. 10 dagen lang staat Samen naar de film gaan centraal bij zo'n 150 bioscopen en filmtheaters in Nederland. Bezoekers kunnen kiezen uit onder meer publieksfilms, documentaires, familiefilms en arthousefilms. Bij Filmtheater Gerrit is van maandag tot en met donderdag het tweede kaartje gratis. De bioscoop-tiendaagse duurt tot en met zondag 27 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
12: This is Jam Hot. This is Jam
13: Hot. Wij zijn Jam FM.
9: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

0: het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Ze blijft nog eens 90 dagen langer vastzitten. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven, geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis natuurwandeling in Ouder Amstel en de gemeente Amstelveen zoekt energiecoaches. Mijn naam is Maurice Becker. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt er een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel georganiseerd. Dit is een initiatief van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De wandeling start bij Sporthal Bindelwijk in Ouderkerk. Er wordt een uur rustig gewandeld met aandacht voor natuur en ontmoeting. De wandeling is op zondag 27 september om 10 uur. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot 30 september dit jaar. Kijk voor meer informatie op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Hey, leuk dat je luistert. De Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. Glenn Jones was dit. Share My Love. Een albumtrack uit die 80's. We gaan meteen door met nieuw werk van Depeche Mode. Samen met George Jackson. Sherry Hicks.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder. Streepjespeelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Jam FM. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne naar Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op. En daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen. Maar ze raakten in gevecht met agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen. Onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Lennart van der Plas voorgedragen als nieuwe wethouder Aalsmeer. En Schiphol start met reinigen van 200.000 ton PFAS-grond. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer stemt donderdagavond over de benoeming van Lennart van der Plas als wethouder. De 32-jarige VVD'er is nu fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. In Aalsmeer krijgt hij onder meer ruimtelijke ordening, verkeer en woningbouw in zijn portefeuille. De extra raadsvergadering begint om 7 uur. Daarna komt om 8 uur de commissie Maatschappij en Bestuur samen. Schiphol is begonnen met het reinigen van grond die vervuild is met PFAS. De eerste partij is deze zomer verwerkt in een nieuwe installatie op de luchthaven. De komende jaren wordt ruim 200.000 ton opgeslagen grond aangepakt. Naar verwachting kan zo'n 160.000 ton daarna opnieuw worden gebruikt. De vervuiling komt onder meer van blusschuim dat vroeger bij oefeningen en incidenten werd gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Lees je op onze website jamfm.nl.

Next opende uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan. Too Close was dat. We gaan een mashup draaien van ABC en Chic. Kortom, AB Chic. The Night You Murdered the Good Times.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was die Unlimited Touch uit het begin van de jaren 80. Searching to find the one. Zo is het de hoogste tijd geworden voor nieuw werk. Hier is Ricky Jones. She's a man-eater.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. Maar dan moeten wel eerst de stikstofplannen van tafel. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Die heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groot onderhoud in de Bomenbuurt in Duivendrecht en 8 gratis online workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Bomenbuurt in Duivendrecht krijgt binnenkort groot onderhoud. De straten, stoepen en riolering worden vernieuwd. Ook komt er een apart systeem voor de afvoer van regenwater. Het verkeer in de Bloemenbuurt wordt mogelijk daardoor tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente wil voor de werkzaamheden enkele bomen kappen en elders nieuwe bomen planten. In Amstelveen kan je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het Repetitiehuis. It's more than jazz.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Jam FM. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september... toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Goldband, Douwebop en Typhoon zingen voor War Child. En Filmtheater Gerrit trakteert op gratis tweede kaartje. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Douwebop, Naas, Goldband en Rondé treden op 14 november op voor War Child in de Adamtoren in Amsterdam. Ook Jet Rebel, Typhoon en Chef Special zijn te zien tijdens het eenmalige muziekevenement To the Moon and Back. De volledige opbrengst gaat naar War Child, dat kinderen helpt die opgroeien met de gevolgen van oorlog en geweld. Typhoon treedt zelf op en is ook curator van het evenement. Volgens hem laat de dag zien hoe muziek mensen kan raken en samenbrengen. Filmtheater Gerrit in Uithoorn doet vanaf vrijdag 18 september mee aan de landelijke bioscoop-tiendaagse. 10 dagen lang staat Samen naar de film gaan centraal bij zo'n 150 bioscopen en filmtheaters in Nederland. Bezoekers kunnen kiezen uit onder meer publieksfilms, documentaires, familiefilms en arthouse films. Bij Filmtheater Gerrit is van maandag tot en met donderdag het tweede kaartje gratis. De bioscoop-tiendaagse duurt tot en met zondag 27 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Dankjewel Gerrit.
6: Jamfm Traffic.
9: Staat er ergens in onze regio nog een blikken Polonaise? Nee. Dus je hebt genoeg tijd om een gehaktballetje uit de pan te trekken bij de Esso.
6: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen.

0: Ah, dat belooft wat vanavond. Funky Love Tonight. Ik heb er nu al zin in. Oké. Onze dank gaat natuurlijk uit naar de voorganger. Marcel, bedankt voor de afgelopen 2 uur Flashback Radio Show.
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
3: Vrijdag.
1: Olaf van Tonen.
0: Ah, je hebt het weer gehaald. De vrijdag is weer daar. Het is vandaag Wereld Bamboe Dag. Bamboe associëren wij ook vooral vaak met China en panda's. Dat is grotendeels correct. Al is het natuurlijk niet het enige wat het rap groeiende onkruid woekert. Om bamboe te preserveren is er zelfs een Wereld Bamboe Organisatie in het leven geroepen. En hun nobele taak is om bamboe te redden door meer bewustwording rondom deze aparte soort flora. Verder is het vandaag ook nog Houd het Schoondag. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen met een prikstok en een vuilniszak de deur uitgaan om zwerfafval op te prikken.

My Friend. Fijne plaat, al zeg ik het zelf. Hoor je me aankomen, het weekend? Ook vanmiddag brengen we je weer naar huis met de lekkerste smooth en funky tracks. Superleuk trouwens dat je samen met mij je middag wilt doorbrengen. Join the Feel Good Friday. En laat je muzikaal verrassen hier op Jam FM. De lokale omroep voor Oudekerk. Aan de Amstel en natuurlijk ook wijde omgeving.

0: I Can Feel It.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Groot onderhoud in de Bomenbuurt in Duivendrecht en 8 gratis online workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Bomenbuurt in Duivendrecht krijgt binnenkort groot onderhoud. De straten, stoepen en riolering worden vernieuwd. Ook komt er een apart systeem voor de afvoer van regenwater. Het verkeer in de Bloemenbuurt wordt mogelijk daardoor tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente wil voor de werkzaamheden enkele bomen kappen en elders nieuwe bomen planten. In Amstelveen kan je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Oké. Nou, de keukenmixer staat weer aan. Nu ABC en The Night You Murdered Good Times.

0: Ah, zie je daar een zonnige periode voorbij komen? In de vorm van The Open Sky. Jaar Funkadelic hier op Jam FM. Fijne tunes komen jouw kant op. En hier in de studio is de vrij Mibo alweer los. Regel jij wat bij de borrel, dan doen wij de muziek. Wij zijn de vrienden op je radio. Dit is Jam FM. En voor de plaat van Jai Funkadelic draaien we iets van ABC. De enige mogelijkheid om iets van ABC te kunnen draaien op Jam FM is in de vorm van een remix samen met Chic. Leuke versie, zag ik zelf. En het doet me denken aan de tijd dat ik dit jaar nog naar Newcastle ben geweest. Een concert van ABC, Martin Frey. Samen met een heel orkest met strijkers en blazers. En je had erbij moeten zijn.
1: Dit is de playlist voor je rit naar huis. Auto in, traffic jam aan.
2: Oké,

Ja, bijzonder. Dat je een liedje maakt met als tekst I've got nothing to say. Ja, zoek dan maar even naar de diepere bedoeling. Trouwens, I've got nothing to say. Zouden meer mensen moeten naar luisteren, inderdaad. Goed, als je op dit moment op je werk zit, nog even doorzitten. En dan komt er ook voor jou een einde aan deze lange, lange werkdag. Je luistert naar de playlist voor je rit naar huis. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, straks gaan we natuurlijk ook het weekend instarten. Vlak voor 6 uur doen we dat eigenlijk altijd op vrijdagmiddag. En ik heb ook de weekendweer-update voor je. Dus ik weet niet of je al plannen hebt gemaakt voor van het weekend. Nog niet? Nou, laat het lekker even van het weer afhangen. Ik praat je zo even bij. Fijne tunes komen jouw kant op. Oh. En we hebben weer een prachtige playlist voor je samengesteld. De muziekscouts van Jam FM.

The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.

0: drukt het. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
5: Lennart van der Plas voorgedragen als nieuwe wethouder Aalsmeer. En Schiphol start met reinigen van 200.000 ton PFAS-grond. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer stemt donderdagavond over de benoeming van Lennart van der Plas als wethouder. De 32-jarige VVD'er is nu fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. In Aalsmeer krijgt hij onder meer ruimtelijke ordening, verkeer en woningbouw in zijn portefeuille. De extra raadsvergadering begint om 7 uur. Daarna komt om 8 uur de commissie Maatschappij en Bestuur samen. Schiphol is begonnen met het reinigen van grond die vervuild is met PFAS. De eerste partij is deze zomer verwerkt in een nieuwe installatie op de luchthaven. De komende jaren wordt ruim 200.000 ton opgeslagen grond aangepakt. Naar verwachting kan zo'n 160.000 ton daarna opnieuw worden gebruikt. De vervuiling komt onder meer van blusschuim dat vroeger bij oefeningen en incidenten werd gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Lees je op onze website jamfm.nl.
6: Dankjewel.
0: JamFM Traffic.
6: We kijken even op de weg en zien dat er op dit moment geen files staan in onze regio. Dus wat mij betreft, gas op die lolly.
7: Wij zijn JamFM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
7: Wij zijn JamFM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

0: zo zie je maar. Ook als je stottert, kun je nog een beste vette plaat maken. Jorde, Agentic Orange en do it.
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam. Vrijdag.
1: Olaf van Tonen.
0: Inderdaad, het is de hele dag al vrijdag. En straks om 6 uur gaan we natuurlijk officieel het weekend instarten. En na 6 is het tijd voor Dance Classics. In de vorm van de 60 Minutes of Dance Classics. Dan staat hier Pieter Kuyt. Vanavond tussen 7 en 8 Classic Material met DJ Allstar Fresh. Tussen 8 en 10 een sociaal experiment in de vorm van de Freaky Friday met Joost en Tommy. En vanavond tussen 10 en 12 sluiten we natuurlijk de dag passend af met de Blast from the Past.

plaat. Met een gitaar erin, een gillende gitaar. Maar deze is wel lekker, inderdaad. Hier in de studio hebben we even een discussie. Je zal maar in de Amstelregio komen wonen en je krijgt Jam FM er gewoon gratis en voor niks bij. Hoe leuk!

kant al is binnengekomen in het weekendgevoel. We persen ook vanmiddag weer de lekkerste tracks uit de Jam FM computer. En onder het draaien van de plaat ben ik druk op zoek naar de track die we vlak voor 6 gaan draaien. Als een soort apotheose. Om straks natuurlijk het optimale weekendgevoel bij je los te weken. Hier in de studio is de Vrijmiewe alweer los. Regel jij wat bij de borrel, dan doen wij de muziek. En we hebben prachtige muziek voor je klaarstaan. Reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Camomile hier en de Cosmic Love.

0: hebben het hier in de studio over fijne muziek. En inderdaad, voor fijne muziek moet je wel kunnen luisteren. En daar gaat het tenslotte om. Jordan Nicole, hier op Jam FM en Rock the House. En ook vanmiddag mag er gedanst worden. Inderdaad, maar we moeten ook even aan de commercie denken. En dat betekent dat we een kleine break nemen. Ik ga even douchen en daarna ben ik gewoon weer bij je terug. En natuurlijk straks de weekendweersverwachting en de fijne plaat waarmee je het weekend in gaat starten. Hou hem hier.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Open huis van duurzame woningen en informatieavond in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In de gemeente Ouder Amstel openen huiseigenaren op zaterdag 21 oktober hun duurzame woning. Dit zal zijn tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Bewoners kunnen ideeën en ervaringen opdoen over onder meer zonnepanelen, warmtepompen en energiebesparing. Zo kunnen buurtgenoten van elkaar leren en inspiratie opdoen voor hun eigen woning. En komt een informatie Markt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het festival van ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel. Ah, de buurt... Buurtcoach. Nu verder met een nieuwe plaat, de Jupiter Gallery.

Ah, zo zie je maar. Je kan bij mij alle kanten op. Wat een lekkere plaat van Nate Williams. En Keep This Star Burning. En als het aan ons ligt, zal dat zeker het geval zijn. Nate Williams samen met The AP Connection. Het laatste album van de AP Connection is fantastisch. En dan wil ik niet overdrijven, maar dat doe ik dan toch een beetje. Zou je eens moeten checken, de AP Connection, onthoud die naam. En dan heb ik het niet alleen aan de luisteraars, maar ook aan de collega's van Jam FM. Oké, in de Oude Kerk aan Amstel is het de Whipwind. 19 graden en op het dorpsplein van het plaatsje Raar. En dat ligt in Limburg, is het op dit moment ook bewolkt en 21 graden. Vanavond zijn er stapelwolken en een enkele opklaring. Gelijk neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft vanavond droog. Zaterdag blijft het op veel plaatsen bewolkt met de droge periode zo nu en dan. Hier en daar ook nog wat lichte regen of motregen. Als de zon doorbreekt zal dat vrij kort zijn. Het is zaterdag zachter dan normaal voor de tijd van het jaar, want het wordt zaterdag 19 tot 21 graden. Zondag begint bewolkt en in de middag breekt de zon door en is het op een lokale bui na droog. Er zijn zonnige perioden, stapelwolken en er trekt wat sluierbewolking over het land. Bij een matige tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het zondag 17 tot 19 graden. En tot zover.

We hebben wat graag geziene gasten hier in de Traffic Jam. Ik heb het over de heren van Save the Robots. Wat maken die gasten toch mooie producties? Het is altijd een feest om iets van deze gasten te mogen draaien. En dat doen we vaak. Goed, ook vanmiddag brengen we je weer lekker naar huis met de smooth en funky tracks van Jam FM. De lokale omroep voor Oudekerk aan Amstel, Duivendrecht en Waver. Daar luister je naar. Mijn naam is Olaf van Dolen. 100% live is dit de Traffic Jam. En we zijn er iedere werkdag tussen 4 en 6. Maar ook echt iedere werkdag.

0: Ask Me To. En nog steeds op de achtergrond, Chamomile. En Deep In The Mix, The Heat Of 1985. Zelf heb ik goede herinneringen aan de zomer van 1985. Ik heb namelijk de hele zomer doorgebracht in het zwembad. En als ik deze plaat hoor, dan ruik ik automatisch chloor.
1: Welkom in het weekend. Dit is Jam FM.
0: Nou, je hebt het gehaald hoor. Het weekend is daar. En om dat te vieren hebben we weer een prachtige programmering voor je samengesteld. Straks tussen 6 en 7 gaat het

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet stelt €12 miljoen beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gaza-strook. De helft van dat bedrag, €6 miljoen, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Lennart van der Plas voorgedragen als nieuwe wethouder Aalsmeer. En Schiphol start met reinigen van 200.000 ton PFAS-grond. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer stemt donderdagavond over de benoeming van Lennart van der Plas als wethouder. De 32-jarige VVD'er is nu fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. In Aalsmeer krijgt hij onder meer ruimtelijke ordening, verkeer en woningbouw in zijn portefeuille. De extra raadsvergadering begint om 7 uur. Daarna komt om 8 uur de commissie Maatschappij en Bestuur samen. Schiphol is begonnen met het reinigen van grond die vervuild is met PFAS. De eerste partij is deze zomer verwerkt in een nieuwe installatie op de luchthaven. De komende jaren wordt ruim 200.000 ton opgeslagen grond aangepakt. Naar verwachting kan zo'n 160.000 ton daarna opnieuw worden gebruikt. De vervuiling komt onder meer van blusschuim dat vroeger bij oefeningen en incidenten werd gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
9: Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

met Peter Bryson. En Paradise is wel grappig. Het is jarenlang mijn thema geweest bij de ochtendshow die ik presenteerde. Het is wel leuk om dan het sampletje weer terug te horen in dit liedje. Nou, we gaan classics draaien tot aan 7 uur hier bij Jam FM. Dus ik zou zeggen, blijf erbij.

60 Minutes of Classics. Het is Jam FM met Sheila E. uit de gelederen van Prince. Kan je wel een beetje horen dat de dame achter de drums kon ook gingen. En had in de jaren 80 een aantal hits, waaronder deze I Love B.

0: Het nieuws van 6:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. En de provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. En dan nog het weer. Het is droog en wisselend bewolkt. In de nacht in het noordwesten af en toe wat regen bij een graad of 14. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groot onderhoud in de Bomenbuurt in Duivendrecht en 8 gratis online workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Bomenbuurt in Duivendrecht krijgt binnenkort groot onderhoud. De straten, stoepen en riolering worden vernieuwd. Ook komt er een apart systeem voor de afvoer van regenwater. Het verkeer in de Bloemenbuurt wordt mogelijk daardoor tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente wil voor de werkzaamheden enkele bomen kappen en elders nieuwe bomen planten. In Amstelveen kan je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job-On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM. Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.

Neus minder vaaien. Maar gitaar spelen kunnen ze ook. Een lekkere solo erin. Bij de 60 Minutes of Classics hoorde je Fall in Love with Me. Waarin we even een stapje terug gaan. Even wat rustiger houden. Classics kun je trouwens iedere werkdag horen, hè, tussen 6 en 7. Maar die vrijdag maakt het extra speciaal, want dan zitten we vlak voor het weekend. Ja. Billy Griffin op de radio. Hold me tight.

Ja, hoezo klassieker? Ik dacht het wel, hè? Jongen, jongen, Shadow Lee Walven in the evening. Volgens mij stond hij ook in The Jamming 100. Ik weet niet meer zeker. Daarvoor Billy Griffin en Hold Me Tidal in the Rain. Het is 60 Minutes of Classics, Jam FM. En deze is ook bekend. De boeken New Burry.

lekker. The Love Town hoor je bij de 60 Minutes of Classics. Ja, Elbow Bones en de Rocketeers die komen eraan.

Take Me for a Night to New York bracht ons aan het einde van deze 60 Minutes of Classics door de Elbow Bones en de Rocketeers. We gaan het weekend in, straks na 7 meer klassiek materiaal met DJ Press. De Classics zijn de maandag weer en ik volgende week vrijdag. Graag tot dan. Als laatste de Players Association.

In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Bestellen of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics dat vorig jaar gehackt werd mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen 2 weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind.

Step into this world. Thomas Dolby is een bacon die draaide ik wel eens als een superfreak. Toen als eerste die samplers uitkwamen met allerlei crazy sound effects. Also around that time we had Time Zone, Wild Style. Wild Style, ik weet niet of het van de film Wild Style komt, maar het was wel een hele dope track. Volgens mij op Celluloid Records uitgebracht. Met Africa Bambaataa. Yeah, yeah. Get off my. This is the Thomas Dolby. The class material on your radio, yo.

niet in de chatroom, helaas. Dan sta ik bij It at the Beach. Eventjes een kleine gig tussendoor. Tony, volgende week vrijdag weer tussen 7 en 8. Enjoy your weekend with the Freaky Friday. En natuurlijk later Super Classics with my man DJ Blaze. Jam my family is, baby. Boogie Down Sounds of Amsterdam. Ik ga weer lekker eventjes een beetje uitzieken. De hele week plat gelegen.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
5: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter, inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
6: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
7: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidroonsystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Lennart van der Plas voorgedragen als nieuwe wethouder Aalsmeer. En Schiphol start met reinigen van 200.000 ton PFAS-grond. Mijn naam is Julia Donk-Meijer. De gemeenteraad van Aalsmeer stemt donderdagavond over de benoeming van Lennart van der Plas als wethouder. De 32-jarige VVD'er is nu fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. In Aalsmeer krijgt hij onder meer ruimtelijke ordening, verkeer en woningbouw in zijn portefeuille. De extra raadsvergadering begint om 7 uur. Daarna komt om 8 uur de commissie Maatschappij en Bestuur samen. Schiphol is begonnen met het reinigen van grond die vervuild is met PFAS. De eerste partij is deze zomer verwerkt in een nieuwe installatie op de luchthaven. De komende jaren wordt ruim 200.000 ton opgeslagen grond aangepakt. Naar verwachting kan zo'n 160.000 ton daarna opnieuw worden gebruikt. De vervuiling komt onder meer van blusschuim dat vroeger bij oefeningen en incidenten werd gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Vlees je op onze website jamfm.nl.

0: leukste meisje van de klas. Tenminste, dat pleeg ik altijd zeggen als hij hier in de speler zit. Tenminste, de MP3-speler dan. One Thing van Amory op Jam FM. Een bijzonder goedenavond. Heden ten dagen, 18 september 2026. Een volle bak hier in de studio. Sebastian, is er?
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, je bent te horen.
2: Ja, ik klinkt een beetje alsof hij achter de kast is gaan zitten.
0: Ja, als je eruit komt, dan ben je ook welkom, maar.
2: Ja, en er werd tijdens de plaat voor het eerste keer heel mooi goed meegezongen.
0: Nou.
2: Want wij hebben de studio vanavond.
0: Is dat zo?
2: Ja. Gast, Lucien, daar zit ook.
3: Yay!
0: Goedenavond.
3: Goedenavond, heren.
0: Heb je het kunnen vinden?
3: Is ja, joh, makkelijk, makkelijk.
0: Ja, toch wel makkelijk. Met,
3: goed te doen.
2: Ja, Lucinda is het ook hier. Met een oranje paraplu voor de deur. Dan is
0: ja,
2: het
0: ja ik ben blij dat dat nog goed is geregeld.
3: Ja,
0: het
3: was echt, als was ik naast binnen gaan. Toen hoorde de muziek. Dus
0: Sta je weer in die sportschool daar verderop.
3: Precies.
0: Ja. Of bij de, hoe heet dat, de boer van de zandboer. Carlo?
2: Carlo, ja. Ja, zand en grind.
0: De eigenaar van dit pand, die doet heel veel met zand. En je hebt vrachtwagens. Okay. Je hebt daar een garage verderop. Sta je daar. Nou, dat is wel
3: dat moet je ook niet hebben.
0: Nou ja, het is wel interessant. Hij geeft ook hele leuke feestjes.
3: Ah.
0: Dus, maar goed, nu is hier het feestje. Dus moeten we het met jou doen. En hier met deze mensen. En met mij gezellig. Ook, Joost van der Welde. Ja. Goedenavond.
3: Yes, gezellig.
0: Wat leuk dat het allemaal zo gaat. We gaan straks even een beetje praten. Want jij gaat dingen doen. Je doet ook leuke dingen. En nou ja, dan kunnen we ook even vragen wie je eigenlijk bent. En alle vragen om je gewoon even goed te leren kennen.
3: Ja hoor.
0: Ken je al, volgens mij, hoe lang ken ik jou eigenlijk?
3: Ik ken hem al heel lang.
0: Volgens mij hebben we in 2006 of zo zo'n hoorspel opgenomen.
3: Ja,
0: of?
3: Ja.
0: Oh, we go way back.
3: We go way back and we're still here.
2: Ik heb er al in-crowd information. Iemand op de wacht.
0: En ik heb er al volgens mij in 2015 of zo voor het eerst gevraagd voor deze show. 10 jaar later is het eindelijk gelukt. De contracten zijn getekend en hoppakee.
3: Hier ben ik.
0: Daar zijn we dan. We hebben nog wel wat verplichtingen hier af te turven. En dat is onder andere een hot jam. Dat is onze intensive care, onze alarmschijf. Ik heb geen idee welke het is, want die staat van de hot jam.

0: ontdekt hoor wie het is. Save the Robots and No Longer Blue. Zo. Even moed indrinken. Ja. Ze zit hier gewoon bij de Jam, Jam FM, de radio, 104.9 op jamfm.nl. Zijn we ook te ontvangen. En je kan ons ook zien, dat is op Twitch TV en dan /JamFM.
1: Oh ja, dan zie ik het. Ja,
2: ja, ja, jullie zien dat, ja.
0: Ja, jij moet er met je rug naartoe
2: ik
0: nu, kijken.
2: Ik moet me helemaal omdraaien, joh.
1: Ik zie nu dat ik naar de kapper moet.
0: Ja, daar komt hij nu mee. Dus, maar goed, we zitten hier niet zomaar, want we hebben hier in de studio Lucinda. Daar staat ook namens hier.
2: Hoi. Hey.
0: Nou, ik ben Joost, ik doe dit programma. Ik heb Tommy hier, die ken ik ook al ongeveer sinds 2006.
1: Ja, we hebben 20 jaar radio samen.
0: Wow. Nou. Precies. En nou, hij zit nog steeds in de proeftijd. Ik bedoel. En Sebastian daar. Die loopt nu ook mee.
3: Nou, mooi. Ja.
0: Zo zijn wij hier op de radio.
3: Ja.
0: Okay. En wie ben jij eigenlijk? Wat doe jij en waarom? Ja. En, nou ja, we hebben je uitgenodigd omdat je binnenkort iets in het theater gaat doen.
3: Ja.
0: Is de bedoeling. Maar
3: is de bedoeling.
0: Dan een beetje kenschetsen van wie hebben we hier?
3: Mijn naam is Lucinda Sedok. De mensen kennen mij inderdaad als comedian. En dat is eigenlijk waardoor de meeste mensen me kennen. Mijn sketches op Instagram, et cetera. Maar ik ben natuurlijk niet begonnen als comedian. Ik ben begonnen als theatermaker.
0: Ja.
3: En veel theater geschreven, geregisseerd, et cetera. En toen dacht ik op een dag, weet je, ik ga een comedycursus doen.
0: Bij Jeffrey Spalburg.
3: Ja.
0: Leermeester.
3: Ja. En eigenlijk was het puur om te kijken van, oké, is misschien

0: Dat is eigenlijk
1: okay,
0: een
1: beetje. Ja.
2: Ah, ja.
0: Nou,
2: ja, ja,
0: dus ze zijn er, maar ze moeten nog een beetje...
1: Ik wou vlak voor de show nog even een goede Surinaamse bami halen hier in Oudekerk. Ze had er een, maar die was dicht. Ja.
0: Oh?
1: Die was dicht, dus anders had ik...
0: Nou, zo zie je. Zo kom ik erachter, want dat wist ik dus ook niet.
1: Surinaamse nasi had ik anders. Ik heb een liedje gezien voor jou.
0: Dat was lang geleden, Joost.
1: Ja, ja dus...
2: Zullen we gaan wat bami dan nasi in één keer?
0: Ja.
1: Meteen even naar het eten. Dat is natuurlijk ook zo'n brug.
0: Maar ja, en mensen kennen mij misschien ook omdat ik mee had gedaan aan De Verraders.
1: Op tv?
0: Op tv.
1: Ja, oh, dat was het.
0: Ja, en dat was dan de enige editie voor de / onbekende.
1: Mm-hmm.
0: Was ook gelijk de laatste editie. Maar dat was wel heel leuk. Ik wist dat ik het niet zou winnen. Maar het was wel heel leuk om aan mee te doen.
1: Nou ja, laten we dan daar een beetje op houden.
0: Ja.
1: Hoi, hier, ga je meedoen? Nee, je gaat niet winnen.
0: Nee, ja. weet je wat me opviel van het programma? Je moet toch een beetje een soort van sneakiness in je hebben.
1: Ja.
0: Dus ik wist dat ik het niet zou winnen omdat ik daar gewoon te eerlijk voor ben.
1: Heb jij ook niet, dat laatst, dat al die BN'ers tegen elkaar worden opgezet. Allemaal wantrouwen met de mol, met nou, welke heb je nog meer? De Verraders en de bondjes.
0: En ik liet dat dus echt niet toe, omdat ik weet, naast De Verraders heb ik ook een leven.
1: Kijk.
0: En ik wil morgen niet op straat lopen en zeggen, ah, wat ben jij vuil en ben je vies, want hoe je eruit verkeert.
2: Ja, ja.
0: Er zit altijd een kern van waarheid in hoe je een spel speelt.
1: Oeh.
0: Dus
1: heel goed toneel kan spelen, maar dan is het ook een stukje van jezelf.
0: Maar ja, ook backstage worden bepaalde vragen gesteld. Weet je, om in de hoop dat je iets naar zegt.
2: Ah, dat ze het zou kunnen monteren dat jij er als een slang uitkomt.
1: Oh, nee, jij werkt bij de tv, jij weet hoe dat werkt. Ja.
0: Maar dat lukte niet bij mij. Maar goed, ik heb toch een goede indruk achtergelaten. Juist omdat ik eigenlijk een eigen twist probeerde te geven.
2: Ja, maar het is wel tricky. Want je gaat natuurlijk meedoen aan een programma voor een beetje bekendheid.
0: Ja.
2: Maar in dit soort programma's wil je natuurlijk niet te lang erin blijven. Want dan kan het ook ten nadele van je zijn. Dat het heel negatief uitkomt. Hoeveel afleveringen heb je uiteindelijk gehaald?
0: Toch 6.
2: Toch 6 nog?
0: En maar
2: krijg je dan per aflevering betaald? Of?
0: Nou, zou ik eerlijk zeggen, de onbekenden kregen niet betaald.
2: Oh, hè?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja.
2: Maar er gaat dus heel veel tijd in zitten,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, maar ik denk dat het meer onder de mom was van, hé, we geven de onbekenden nu ook een podium. En daarmee moet je het doen.
2: Nou ja.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Okay. Dus het was een ervaring. Het was een toffe ervaring. Dat wel.
2: Leuk.
0: Dat, ik moet zeggen, het was een priceless ervaring.
1: Kijk.
3: Letterlijk, ja.
2: Ja, van beide kanten
0: natuurlijk. Ja, er staat nog steeds op Videoland, seizoen 4, dacht ik.
1: Oké, mensen, u kunt het nog even terugkijken.
0: Ja.
1: Kan ook op Twitch, TV, Jam FM. Dat is net zo spannend, net zo verraderlijk.
0: Leuker, alleen maar leuker.
1: Precies. Ja. Maar ik zag je website en je doet 300 andere dingen nog.
0: Ja, joh.
1: Van trouwpartijen.
0: Ja, ik ben Babs.
2: En wat was dat ook alweer? Want daar kwamen we niet
0: bewust,
2: uit.
0: Het is eigenlijk
1: alcoholische...
0: Nou, als je ooit gaat trouwen en je wilt niemand van de gemeente hebben... en je zegt je wilt toch een beetje... Ja, iemand die een beetje vlot en gezellig is... die dat een beetje aan elkaar praat, om even zo te zeggen... met een eigen stijl, een eigen flair, dan doe ik dat ook.
2: Ja, het is net vervelend, want Joost is al getrouwd.
0: Dus nou ja, maar ik doe ook begrafenissen, dus mocht je...
2: Oh, okay,
0: dat is vanaf oktober.
2: Nou, dat lukt nog wel voor mij.
0: Ik hoop het niet voor Joost in ieder geval.
1: Man, het is 4-7.
0: Ja, sorry. Ja.
1: Nou, dan gaan we straks nog even verder met je classic. Wat leuk.
0: Prima.
1: Bedankt voor je komst. We hebben nog ook een nieuwe muziek. Die is vandaag in première gegaan. 2 jaar geleden deed jij de MC van een lezing. De Sophie Redmond lezing. Die zou nog eens kunnen langskomen. Als in, het is haar sterfdag vandaag. Sophie Redmond was een grote, was een Surinaamse, de eerste vrouwelijke arts in Suriname. Daar is een lezing van. Jij deed de MC.
0: Ja.
1: En een van de mensen die daar optrad was Ebony Winter.
0: Klopt.
1: Ja, die heeft een nieuwe plaat.
0: Oeh, let's hear it.
1: En die heet dan That's Me.

0: zitten we hier achter de schermen natuurlijk weer helemaal los te gaan op de volgende onderwerpen die we hier willen behandelen. Wij zijn Jam FM, Freaky Friday, te gast hier Lucinda Sedok. Goedenavond.
1: Goedenavond iedereen.
0: Wat één dingetje wat ik dan... Oh, ja, je zit ze dan nog weer insteken, doorhalen, ja. Aflaten. De koptelefoon dansen hier.
2: Oké, ja, daar zijn we.
0: Maar zo'n omgeving als deze is jou niet geheel onbekend.
1: Nee.
0: Als in radiostudio.
1: Mm-hmm, klopt.
0: Jij bent hier in de omgeving ook te horen. Misschien zelfs op een grotere zender. Moet bijna veel harder schreeuwen.
1: Ik ben begonnen bij... Vroeger maakte ik bij Mart eerst radio.
0: Ja, dat is een Surinaamse zender.
1: Ja, en toen lang daarna ben ik naar 24/7 Spice gegaan.
0: Oh, die heeft hier ook nog even gezeten. Die heb ook nog Get, weet dat ook weer?
1: Get Mixed heb ik ook gedaan in Zuidoost.
0: Ja.
1: En nu zit ik bij Galaxy.
0: Die zit hier ook ergens in de ether. Maar daar moet je niet naartoe gaan nu, want daar zit nu niet te horen.
1: Precies.
0: Er zit nu aan op Jam
1: FM. Ik ben nu hier. Ja. Morgen ben ik weer op Galaxy te horen.
2: Okay. En hoe laat? Van hoe laat tot hoe laat?
1: Elke zaterdag en zondag van 4 tot 6.
2: Kijk eens. En is dat alleen op internet of is dat ook...
1: Voor nu is het alleen op internet, ja.
2: Oké. Okay.
1: Nou, ze hebben wel streaming, maar...
0: Maar ze hebben toch ook een etherfrequentie op?
1: Want en zowel in België als Nederland zelf.
0: Oh.
1: Ja, ze hebben twee...
2: Het is alleen dat je in België moet je inloggen op galaxy.be, denk ik. En dan... of niet?
1: Dan komt het.
0: Een punt raad.
2: En als je gewoon vanuit Nederland is het galaxy.nl. Ja.
1: Maar niet elk programma is... Bijvoorbeeld, ik doe het dan zonder beeld. Dus vandaar dat ik zeg van nee, niet. En de andere collega's na mij, bijvoorbeeld voor Showbangers, die doet er dan een hele live show van. Dus zo verschilt het een beetje.
0: Ja, je hebt niet echt een videopresence.
1: Nee.
2: Nou, dat heeft ze wel, maar niet tijdens het programma.
1: Niet tijdens het programma.
0: Ja, oké.
2: Ja, toch?
3: Ja. Juist.
0: Ik denk misschien wel Sebastian, die zit daar achter. Hey, wil jij me wat vertellen? Ja. Vragen?
3: Ja. Ja, kan je niet die camera even op mij zetten? Kan je zien hoe ik erbij zit?
1: Ja, ach.
0: Dan moet ik de afstand weer pakken. Dan gaat hij kijken of dat... Ik probeer nu...
1: Er wordt ook nog ingezoomd.
3: Ja, dan wordt het spannend, hè?
0: We proberen hem even...
1: Daar is hij.
3: Daar ben ik, hoor.
0: We hebben hier dus ook een camera. Sebastian is nu vol in beeld. Voor het geval hij een vraag wil stellen. En anders gaan we gewoon weer terug.
3: Ja.
0: We zitten midden in de show. Ik moet natuurlijk ook weer eventjes zo doen. Zo. Ja, daar heb jij thuis nu niet zoveel mee te maken. Maar ik ben even de camera aan het afstellen. We zijn radio met beeld. Ja. Op die manier. Maar de reden dat we je hebben uitgenodigd, ik dan, de rest had zoiets van, het zal
2: weer spelen.
3: Je moet het nou niet gaan verdraaien. wij stemmen er gelijk mee in. We waren gelijk enthousiast.
0: Ja. Want ik wou een nieuwe vriendin van de show.
2: Ah, oké. Okay.
0: Dus bij deze. Ja. wacht even. Je hebt je doet in theater dus dingen. Ja. En comedy. Ja.
1: En comedy.
0: En binnenkort, ik zag daarvan, bam.
1: Ja, en ik heb ook in een film gespeeld met Nienke Plas.
0: Nou.
1: Ja.
0: Het houdt niet op. Niet
3: En welke film was dat?
1: Treat Her Like a Lady. Hij draait in Pathé. Hij is nu uit Pathé. En hij staat ook op Videoland. Ik kan hem nu streamen.
3: Oké.
0: Okay. Nou, op Videoland kan je veel vinden van deze dame.
1: Dus ik hoop dat hij op Netflix komt.
0: Even de aanleiding. Jij gaat binnenkort in een theater staan. Ja. Zoals ze wel vaker doet. Mm-hmm. Maar dan weer met een eigen programma.
1: Ja, klopt.
0: En comedy, maar ook een thema.
1: Zeker.
0: En dat is iets wat heel erg aansluit wat wij hier doen. Wij draaien hier veel 80's, 90's. 2000's, de zero-tees.
3: Love it. Zero-tees.
0: Ja, dus...
1: Ja,
0: en mijn show heet... Jij pakt dat zo samen als...
1: Ja. Nostalgie.
0: De show.
1: Ja, joh.
3: Wow.
1: Ja.
0: Kijk.
2: Daar hadden we het net over.
1: En de reden waarom... Kijk, nostalgie kent geen kleur, geen afkomst. Het is voor ieder die daar affiniteit mee heeft. Weet je, we hebben... natuurlijk het verschilt qua leeftijden. Maar iedereen heeft wel te maken, denk ik, met het stukje nostalgie.
3: Ja.
1: En ik vind het eigenlijk ook wel mooi dat de iets jongere generatie, de mensen wel denken, maar jij bent zelf ook 27. Nee, ik laat zeggen, ik ben 40 plus.
0: Kijk,
1: en,
0: zie je niet, hè?
3: Nee, zie je.
1: Ik ben 40 plus en...
2: Je schoenmaat waarschijnlijk.
1: Ja, precies.
2: Heb ik ook,
1: Het is wel grappig dat zelfs mensen in de, laat zeggen, 25 tot 35 ook wel affiniteit hebben met nostalgie.
3: Hey, ja. Dat herken ik.
1: Dat is heel grappig. Dat je, soms hoor je natuurlijk, wat is dat? Maar vaak hoor je, dat herken ik. Ja, dat heb ik opgezocht. En dat heb ik ook thuis. En,
3: Zeker weten wat je zegt. Helemaal gelijk. Ja.
1: Vertel, Bastiaan, want je bent...
4: Ja, heb jij ook last van?
3: Nou ja, ik val in die categorie tussen 25 en 35. Ik ben bijna 27. Maar ik heb echt van kinds af aan dat ik die retro dingen van vroeger... en die kleuren en een mp3-speler Walkman... Ik vind dat zo interessant. Ik vind dat zo leuk.
1: Ja.
3: Tegenwoordig is veel hetzelfde door het moderne.
1: Mm-hmm.
3: En dat oude, dat is leuk. Je hebt veel kleuren erbij. En je hebt echt zo van waarvoor werd dat gebruikt. Ik had bijvoorbeeld pas... Vorig jaar had ik ineens een telefoonklapper in mijn hand. Was ik
2: op een Disneyfeest
3: geweest.
1: Hey.
3: Ja.
2: Had ik applaus voor die telefoon.
1: Waar weet jij... En ik weet niet of de rest het ermee eens, maar de beste telefoon van back then vond ik de Nokia 3310.
4: Heb je die nog? Of is die kapot?
1: Die heb ik ook ergens in. Ja, die ging niet stuk. Dat is dat ding.
2: Ja, die was heel
1: met
2: goed.
1: Snake, weet je?
3: Ja. Oh ja.
1: Je kon hem van 3 hoog laten vallen bij wijze van en hij deed het nog.
3: Ja, dat was helemaal begin jaren 90 was dat.
1: Ah, die was 91.
2: Nee, dat is eind. 91. Juist, eind.
3: Eind?
2: Ja.
1: Dat was super.
4: Eind jaren 90 kwam die mobiel. Je had eerst nog de hoe heet dat kastje? De pager of de...
1: Ja, de pieper.
4: Ja, dan kon je worden opgepiept.
1: Ja,
4: dan moest
1: en dat werd ik ook nog geïntroduceerd door Usher in een clip.
4: Huh?
1: En dan had hij zo'n pieper bij, ik weet niet meer welke clip, maar hij maakte het open.
4: Oeh.
1: En iedereen werd gek. Iedereen werd gek.
3: En was dat zo'n telefoon met zo'n antenne er nog aan?
1: Ja. Nee, dat is gewoon echt zo'n kastje.
3: Oh, een kastje.
1: Waar je dus een code op kon sturen. Bijvoorbeeld de 0. En dan wist ik, zodra de 0 bij mij binnenkomt, moet ik jou even bellen.
2: Oh.
1: Ja, joh.
3: Oh, wat grappig, joh.
2: Ja, je had natuurlijk ook de BlackBerry. En dat was heel grappig, zo uit een videoclip met Nelly. En die kreeg dan een berichtje van...
1: Een ping!
2: Nelly kreeg een berichtje van... Hoe heet ze ook alweer?
4: Kelly.
2: Ja, van Kelly.
1: Ja.
2: Maar die opende op zijn BlackBerry gewoon Excel.
4: Oh?
2: In de videoclip.
4: Ja. Om een
2: e-mailtje? En er stond iets geschreven. Dus nu kijken mensen terug naar die videoclip zo... Wat deed hij met Excel op zijn BlackBerry?
3: Juist. Ja, dat komt toen toch nog niet op een BlackBerry.
2: Jazeker.
1: Echt,
3: zo'n klein scherm.
1: Die heb ik ook nog liggen.
3: Met al die knopjes.
1: Ja, echt. Er waren heel veel.
4: Wow. Heb je ook zo'n kast met al die oude gadgets en dingetjes die je nooit weg doet? Omdat je denkt, misschien heb ik een keer nodig.
1: Ja, ik bedoel, ik heb ook nog... Ja, dus zoals een videorecorder.
4: Oh,
1: wauw. Die heb ik ook nog bewaard.
4: Betamax of VHS?
1: VHS.
4: VHS toch wel, ja.
1: Omdat zo ging het vroeger. Zo nam je vroeger de series, et cetera.
3: Ja, klopt.
1: En weet jij ook waarom we een plakbandje deden over zo'n VHS? Had twee van die gaatjes aan de zijkant.
2: Is het een verzettenbandje?
1: Ja. Oh, nee, bij de videoband ook.
4: Echt? Ja.
1: Maar weet je, als je plakband eroverheen zette, wat denk je dat de functie daarvan was?
3: Oh, ik heb het meerdere keren gehoord.
1: Ja.
3: Had dat ermee te maken dat je iets een beetje kon weghalen wat erin zat? Of dat je er iets mee kon knutselen wat eigenlijk
1: close.
3: Niet mocht?
1: Zo. Laat het zo zeggen, je neemt iets op. Hè, ik was dan een fan van Mr. Cooper bijvoorbeeld.
4: Mm-hmm.
1: Dat was een serie van Back in the Days.
2: Oh, ja. Mm-hmm.
1: En als je dat dan opneemt, hè, dan, het blijft op de VHS. Maar op het moment dat je plakbandje zet, kan je het erover opnemen.
4: Oh. Ja, je had een pinnetje wat je eruit kon halen.
1: Ja,
4: en dan kon je met
1: opname,
4: dat plakbandje. Dat had je bij de cassettes ook. Ik zou hem nog meenemen. Maar je hebt
3: als geinig.
1: Maar bij cassette had je dat ook, ja.
4: Ja.
1: Dat was echt van die rare foefjes.
4: Ja.
1: En natuurlijk het potloodje.
4: Ja, de potlood om op te winden. Ja.
2: Het werkte natuurlijk ook andersom. Want je kocht cassettebandjes waar je mee kon opnemen. En als je dan blij was van, dit is mijn mixtape. Dan drukte je die puntjes in.
1: Ja.
4: En dan was hij beveiligd.
2: Precies.
1: En op het moment dat je het plakbandje eroverheen doet, toen kon je weer opnieuw opnemen.
2: Ja, zo werkt het.
3: Wow.
1: Ja,
3: de cassettebandjes tijd, dat heb ik dan weer niet meegemaakt. Maar de videoband tijd.
1: Ja.
3: Wel, tot aan mijn 14e heb ik een videoband tv gehad. Tot hij kapot ging.
4: Kijk,
3: videobanden heb ik
4: helemaal kapot gekeken. Ik zie het al.
3: Ja, zeker.
4: Wij zijn Jam FM, Freaky Friday, Lucinda te gast. Maar we gaan ook eventjes af en toe even ademhalen. Even wat drinken, plaspauze en zo. Dus ik stel voor dat we dat even doen. Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht. Tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.

0: je nog mee willen praten. Ja, mevrouw. Mee willen praten over dit programma. jamfm.nl/chatroom. Dan zie je wat mensen rondhangen. En dan kan je meepraten over dit programma. En dan kan je ook denken van... Goh, Wommek en Wommek, wat leuk. Lang niet gehoord.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: En er was hele nog familieband met Sam Cooke en Bobby Womack. En de dochter ging dan weer trouwen met de ander. En uiteindelijk...
2: Ja, we kunnen nu meteen testen. Sebastian, welk jaar Womack en Womack, Teardrops?
1: 1988.
3: Really?
1: Ja.
0: I agree.
3: Wow.
0: Ja. Nog een grote hit ook geworden.
1: Ja, echt wel. Oh. En nog steeds een tijdloze floor filler ook.
3: Wauw.
1: Doet het altijd goed op de dansvloer.
3: Zeker, zeker.
0: Buiten de uitzendingen
2: om. Dit soort teksten had hij ook al toen hij 4 was. Hè?
0: Ja.
2: Tijdloze floorfiller.
0: Ja. Kom je eten? Ja.
3: Nee. Push je miauw, 19er.
1: Ja. Ah, ja, dat weet ik dan weer niet. Maar.
2: Mam, wat jij nu gekookt hebt is geen floorfiller. Absoluut niet.
0: Nee.
2: Dit is niet tijdloos. Nee.
1: Mag het niet op de grond gooien.
0: We zitten hier met... We staan hier zelfs met Lucinda Sedok. Zij is binnenkort te zien in het theater met nostalgie. En dan hebben we hier achter die beruchte schermen... daarnet allemaal apparatuurtjes en videobanden van Sebastian.
1: Ja.
3: Leuk.
2: Het is een beetje tijdcapsule, hè, wat hier ligt.
0: Ja.
1: Ja.
3: Want de mensen kunnen het ook zien, ja. Ik zie daar, Pipo de Clown heeft hij meegenomen.
0: Ja, de band dan.
3: Ja, ja. De band.
2: Pipo de Clown opgegraven. Ja.
0: Basie!
3: Ja, dat is allemaal magisch, maar dat is weer een andere Pipo. Ja. En een Nokia. En,
2: niet zomaar een Nokia.
3: Ja, ik wou net zeggen, wat is het model?
2: Een van de oudste Nokia's uit, nou ja.
1: 2012 was het mijn eerste telefoon.
3: Wauw.
1: Ja, ja, daarmee ging ik naar de middelbare.
2: Deze is echt klein.
0: Ja, maar dat is niet die legendarische.
2: Deze is bijna net zo groot als een vape.
0: Ah. Steek hem eens aan.
2: Ja. Oh, wacht, die functie zit er gewoon op.
0: Toen al. Echt zo, dus de tijd vooruit.
2: Ja, dit zijn toptelefoons.
3: Ja, echt wel.
2: Nu nog alleen maar bekend bij drugsdealers en snorders.
3: Ja, klopt.
2: Dus, maar wat ik heel leuk vond, ik zat net even naar die videoband van Pipo te kijken. En die is zo oud, er staat op... Nederlands gesproken en in kleur.
0: Ja, maar de eerste Pipo's waren kleur. In zwart-wit.
2: Ja, maar daarom. Ja. Zo oud, mensen zijn het niet meer gewend. Ja.
0: Nee, en stereo.
1: Maar je hebt wel een videoband in je hand... waarvan de opnames gewoon 1976 zijn geweest.
2: Zo. Ja, maar toen had je nog niet
1: een videorecorder. Onder andere.
2: Je had niet eens een videorecorder toen.
0: Hé, hey, sta je daar met de band?
1: Ja, gewoon 15 jaar oud, dat ding.
2: Terug in de tijd.
3: En heb je ook geknikkerd?
1: Ja. Ik heb wel eens, deden we ook wel eens knikkeren dat je dan die hele grote knikkers kon winnen.
3: Die bonken? Zo
1: ja, die bonken.
0: Ja.
1: Alleen ik heb een paar keer als kindje, ben ik huilend wel eens naar binnen gerend naar die juffrouw. Van juffrouw, ik ben mijn mooie bonk verkwijt.
0: Dat
1: begreep ik toen nog niet. En dan had het geregend, ging je lekker knikkeren in zo'n nat putje. Ik vond het helemaal fantastisch. Ja. Nee, dat hebben we zeker gedaan, geknikkerd.
3: Ja. Ja, de bonken ging verzamelen.
0: Ja,
3: hoe heet dat? Dan had je die soort cat-eye kleintjes. Die kreeg je volgens mij altijd 100 van in een... En daarmee
0: Die glazen waren gewoon knikkers. De witte waren bij ons geluksknikkers. En de ietsje mate grote waren de lodders. En dan had je de beuken.
2: Iedere regio had zijn eigen namen voor die knikkers.
0: Ja, daarom. Dat vond ik ook zo grappig.
3: Ja.
0: We zijn bezig met nostalgie, want Lucinda heeft bedacht... Goh, daar ga ik heel een heel stukje over doen. Nee, comedy ook, hè?
3: Comedy,
0: Ook grappen, moppen vertellen.
1: Nee.
2: Ik ben wel benieuwd, want we hebben het over nostalgie en dat is jouw nieuwe show. Toevallig heeft Sebastian deze dingen meegenomen.
3: Ja, super.
2: Maar waar ga jij het dan over hebben? Als we het over het woord nostalgie hebben, waar denk jij dan als eerste aan?
3: Het kan van alles zijn, van kleding naar de muziek.
2: Ja.
3: Opvoeding, de regels van toen.
2: Oh ja.
1: Oh ja.
3: Weet je, dus dat. Schoolperiode.
2: Ja.
3: Dus weet je, ook het in contact zijn met mensen.
1: Ja.
3: Dat is ook een vorm van nostalgie. Bijvoorbeeld het buitenspelen.
1: Ja.
3: Weet je, de spelletjes die we speelden.
2: Van een praatje maken,
3: Weet je, nu moet je kinderen zo wat op straat trappen.
1: Ja.
3: Is lekker weer? Nee, ik wil niet. En vroeger was het echt, weet je, vanaf... Ik zat de hele dag in mijn pyjama Telekids te kijken.
1: Ja.
3: En dan ging ik op 12 uur douchen. En dan was het ding-dong. Kom je buiten spelen?
1: Ja.
3: En
1: dan
3: was je vanaf 1 uur tot in de avond buiten.
1: Tot de
3: Lucy, thuiskomen!
1: Ja,
3: was het maar zo vriendelijk. Maar we gingen altijd om 6 uur was de straat leeg. Weet je waarom?
2: Eten.
1: Eten.
3: Nee. De E-team.
2: Eten.
3: En de E-team.
0: Oh, dat.
3: Ja. Na de E-team kwam iedereen weer buiten.
0: Oh. Ja, maar we hebben inderdaad in de afgelopen 40 jaar, dan de laatste 10 jaar even eraf. Dan hebben we 30 jaar, 3 decenniums. Decennia is het. Decennia's is het niet. Dat is de verkeerde meervoud. In ieder geval televisie gehad. En ja. Ik weet niet of je ze nog allemaal herkent. Die bijvoorbeeld.
3: Wat leuk!
0: Is dit er nog een beetje bekend bij jullie?
1: Bij mij niet.
0: Nee, dit is ook een vrouwenserie.
1: Ja, dat verklaart het.
0: Sex in the City.
3: City, dat is zo vet!
1: Die is vet.
3: Die was echt vet. Met Mr. Big, ja.
2: Ah, deze ken ik al wel.
3: Wat is deze weer?
2: Nieuw bij Bart Smit.
1: Ja, dat zou je
3: is
1: bijna denken.
3: Van die 3 heksen?
0: Ja, nee, die andere. Van de ene heks. Buffy.
3: Oh, Buffy! De Vampire Slayer. Ja, man.
0: Ik zat dus... In 2003 was dat op televisie. En ik keek dat dus. En ik begon in februari te kijken. En toen was het echt donker. En je zat zo te kijken. En op een gegeven moment was het mei, juni. Toen werd het licht. Toen was die hele magie ervan af. Toen ben ik gestopt. Maar dit moet je in het donker kijken. Dit werkt niet als het buiten licht is.
2: Oké.
0: Okay. Buffy, ja.
3: Ja, man. Die was ook echt een goeie.
1: Ja. Night Rider.
3: Oh, hou op!
1: Knight Rider, toch?
0: Ja!
1: Ja.
2: En ik dacht vroeger altijd dat het Knight Rider was, maar het is Knight Rider.
0: Het is Michael Knight.
2: Ja.
0: Michiel de Ridder.
2: De Nachtrijder. Ja. Maar het is dus de
3: Maar kan je je voorstellen dat er nu dus auto's zijn? Ik ben naar Atlanta gegaan en zat ik in een zelfrijdende
0: Uber. Ik heb dat gezien, ja.
3: Ja.
0: Zo Wayo of zoiets.
3: Ja, het was zo
0: heel
3: vet.
0: Raar. Ja.
2: Kit heette die auto.
3: Kit, ja. Iedereen wilde wel Kit.
2: Oh, cheers. Geweldig.
3: Wow.
0: Mooi, dit vind ik. Making your way
3: today. En ook echt meezingen voordat het begint, hè?
0: Ja.
3: Dat was nog het mooie eraan.
1: Oh ja, dit heb ik ook wel eens voorbij overkomen. Ja.
3: En nu druk je alle intro's weg.
0: Maar er zijn een paar van die series die niet eens in de repeat meer gaan bij die commerciële stations. Deze hebben we nergens meer gezien.
3: Ja.
2: Je had MASH ook.
1: Oh, MASH.
2: Wow. MASH, ja.
1: M-A-S-H. Met die sterretjes tussen de letters. Gele letters.
2: Ja.
1: Oh ja.
3: Wow, Twilight.
0: Daar komt een film van, hè, nu weer.
2: Ja. X-Files zijn dit, toch?
0: X-Files.
3: Oh ja, X-Files. Met, hoe heet ze ook weer met het rode haar? Was het Sully?
0: Scully en Mulder.
3: Ja. Hadden ze nou een relatie of niet? Nee. Het was altijd zo'n spanning, weet je. Maar het was het net niet.
2: Hij had later een geweldige serie, Californication.
0: Ja, David Duchovny.
2: Ja.
1: Maar dat fluitje met dat tu, dat doet me ook een beetje denken aan het fluitje van Baantje. Dat is ook...
2: Oh, Toets Tielemans.
0: Nee, dat is Toets Tielemans voor mondharmonica.
3: Wat je nu draait, is dat...
2: Miami Vice.
0: Ah. Jan Hammer.
3: Hey, iedereen was helemaal weg van...
1: Rocket Steam.
3: Mag ik hier iets over zeggen?
0: Jij bent toch in de buurt en de microfoon zit open.
3: De Fresh Prince is nu ook weer uitgebracht, zeg maar. In vorig jaar, dacht
0: ja,
3: ik.
0: Ja.
3: Wat ik een beetje jammer vind... Hè, ik heb helemaal niks tegen de gay community of wie dan ook. Helemaal niet. Maar ik vind het wel jammer dat dingen geforceerd worden in series omdat het er nu bij hoort.
1: Ja.
0: Is dat hier ook?
3: Ja. Ashley is lesbi.
0: Hier een recycle.
3: Ja, Jeffrey is volgens mij gay. Weet je, it's been enforced.
2: Jeffrey was ook gay, toch?
3: Dat weet ik
0: Die staat nog in de kast, man.
2: en zijn het broertje, die met dat dansen...
3: Carlton vond ik wel gay.
2: Geweldig.
3: Ja, maar die vond hartstikke tof. Die is nu in de serie juist heel stoer. Dus weet je, dan denk ik, als je een remake maakt, doe het dan goed. Zit niks te forceren. Laat gewoon zoals het is, weet je.
2: Ja, het was toch al goed zoals het was?
3: Daarom. Ja. Daarom.
2: Eén ding.
3: Wel jammer.
0: Ik heb gezien Saved by the Bell of iets anders.
3: Ja.
0: Zo'n tv-serie. En die schijnt te zijn opnieuw uitgebracht. Maar met AI hebben ze dus echt ook dingen zitten veranderen in die serie.
3: Zie je, bedoel ik. Ja. Dus daar haal je dat stukje nostalgie weer uit. Net als Beverly Hills 90210.
0: Nee, maar ze hebben gewoon in de beelden hebben ze een poster. Hebben ze andere teksten ingezet. Mm. Iemand met een bril. In één keer heeft hij geen bril meer op.
2: Ja. Dus history rewriting. Ja. Dat is niet goed.
0: Heel raar. Kennen jullie deze niet?
3: Nee.
0: Dit is voor de jaren 80.
2: Oh, ja, wel.
0: Countdown.
2: Ja, tuurlijk.
3: Wie presenteerde? Was Erik de Zwart?
0: Allemaal.
2: Adam Curry.
0: Adam Curry, Jeroen van Inkel.
1: Oh, deze.
2: Eigen huis en tuin is dit.
0: Ja.
2: Hé, hey, als je nou mooie coniferen in je tuin gooit, dan heb je een mooie coniferen tuin.
3: Maar het doet me wel gelijk denken ook aan Martin Gauss. Die was ook legendary.
0: Ja.
3: Deze week niet.
2: Ik ook niet.
1: Dit was toch in de jaren 90.
0: In de jaren 90. Speelt iemand mee met een neusluitje, maar... Ellie McBeal.
3: Wow.
0: Okay. Van de Shepherd deed...
3: Wat.
0: En we hadden het net al over die A-team. Die hebben we hier ook, natuurlijk. She's in the class A. Kut! Steerman! Het radio! Nee, wacht.
2: Sorry, wat, waarom?
1: Maybe you can hire the A-team.
0: Ik heb de verkeerde tune van die A-team.
3: Maar dat is ik echt het ding van.
2: Oh.
3: Ik kan wel echt dat het een stuk stoerder was, maar...
1: Ja, maar die, ik ken die, nog die A-team is echt goud.
3: Ja.
1: Dat heb ik zelf ook als kind.
3: Ja, en nu, vroeger was het geweld. En nu denk je, ze springen gewoon voordat de bom afgaat. Wat
1: ja.
3: Is nou?
1: Ja. Ja,
0: we komen zo direct even terug. En dan gaan we nog even kijken hoe dat met die voorstelling zit.
3: Prima.
0: Binnenkort, als het goed is allemaal. Maar we hebben ook nog, ik heb daar net een wommel met elkaar te maken.

inderdaad wie Womack zegt, moet ook Womack zeggen. En daar komen de kleine Womakjes. En dat zijn meisjes. En die worden groot. En dat zijn dan de Womack Sisters. En dit is een van die fijne platen van het nieuwe album. If I Let You.

0: word je hier blij van.
1: Ja.
0: Het is onafhankelijk uitgebracht.
2: Ja, vrolijk liedje hoor. Leuk.
0: Ja, de Womack Sisters. Komen van Womack en Womack. Dus,
1: maar het klinkt alsof het daarvoor nog is opgenomen. Ja, maar dit is een hele andere hype.
0: Ja, maar ja. Zij komen dus wel vanuit de Sam Cooke tijd. En dat hebben zij nu gewoon even meegenomen. Ja. Want zij zijn familie van Sam Cooke.
1: Ja, en hier hebben we ook de Sam Cooke trommel. Die ja, hadden we net nog over.
0: Ja, als je Twitch TV / MFM kijkt, dan zie je de parade van nostalgie en al wat koekjes. De pepernoten liggen er ook.
1: Maar wie waren dit ook alweer? Want deze ken ik helemaal niet.
2: Oliver en Dodger. Van Oliver en Company uit 1988.
0: Dat is
2: zo'n mooie Disney film.
1: Oh.
2: In Nederland was die echt heel erg laat in 1988 dat die in de bios scheen geweest te zijn. Echt een beetje rond de kerst scheen die in de bios in 1989 gekomen te zijn, wat ik om me heen heb gehoord.
3: Nou, ik zie nu als ik een part 2 maak van nostalgie, dan weet ik waar ik moet aankloppen.
2: Ja, laat maar weten.
3: Echt hoor.
2: Laat maar weten. Wow. Heerlijk die oude dingen. Leuk.
3: Ja, echt tof.
1: Nu we het toch over jouw show hebben, ik ben echt wel benieuwd. Waar ga je het dan over hebben?
3: Want ja, maar dat was net vertellen. Heel algemeen. Daarom heb ik het algemeen gevoerd. Want het kan overal. En als ik nu ga zeggen en ik laat dat zien en dat zien. Ja, dan hoef je niet meer te komen kijken, toch?
2: Oh,
3: dus het moet wel een beetje spannend.
2: Ja, wel spannend blijven.
3: Ja.
1: Je moet juist nu, en dat is van deze tijd. Je moet juist een beetje een snippet weggeven.
0: Ja, een teaser.
3: Ja, weet je,
1: een teaser.
3: Eerst moet ik wel vertellen. De omstandigheden. De show is officieel 3 oktober. Maar de omstandigheden moet ik het helaas verplaatsen.
0: Nee.
3: Ja.
2: Oh, okay.
3: Ja, maar dat is echt privé omstandigheden waar ik echt even geen...
2: Okay.
3: En het nare is, nou ja, theaters zitten vol overal.
2: Mm-hmm.
3: Dus hij komt wel, maar ik hoop dat het dit jaar nog is. Maar zo niet, dan is begin volgend jaar.
2: Oké.
0: Maar dat is het laatste nieuws nu,
3: dat
0: even net
3: even
0: bekend.
3: Het nieuws.
0: Ah, dat is vervelend. Ja. Maar goed, de voorstelling zou zijn op 3 oktober
3: in theater,
0: Diemen. Dat is vanuit hier gezien gewoon op de hoek.
3: Echt wel.
0: Dus Diemen, gewoon oude kerk. Je hebt Duivendrecht en dan ben je er al ongeveer.
1: Ja, we kennen al
3: Diemen.
1: Ik neem je mee naar Diemen Zuid.
3: Precies.
0: Ja, en dan nog ietsje verder, want dan moet je naar Dieperplein. En dan zit je daar bij de lokale oproep daar.
3: Ja, dus ik... maar ja, goed, weet je, alle informatie staat... Mocht ik hem inderdaad verplaatsen, staat het gewoon op mijn website. En de mensen die een kaartje hebben aangeschaft... die hoeven dat voor de nieuwe datum uiteraard niet meer te doen.
2: Oké.
1: Nee, wat is je website?
3: LucindaSedok.nl.
1: Kijk.
0: Ja. En dus als je gaat trouwen, dan kan je dan ook meteen Lucinda boeken.
3: Zeker,
0: als je een begrafenis hebt ook.
3: Ja, dat is vanaf oktober.
0: Maar niet als je zegt, ja, mijn man, ik wacht nog steeds op zijn erfenis. Kan jij je helpen?
3: En scheidingen doe ik ook, dus dan weet je het.
0: Oh ja.
1: En dan moet je wel echt scheiden.
3: Ja.
1: En anders komen ze niet.
3: Anders kom ik niet.
0: En als je een evenement hebt, kan je ook de MC zijn?
3: Zeker. Ik doe ook inderdaad presentaties. Dus inderdaad festivals.
0: Maar ik zag op je site dat jij eigenlijk alleen voor vrouwen dingen doet.
3: Nee, ja, dat was mijn laatste show.
0: Oh, nee, maar er stond wel iets dat...
3: die was alleen voor vrouwen.
0: Speciaal voor
3: maar
0: vrouwen.
3: Maar uiteindelijk kwamen er ook mannen hoor en die vonden het hartstikke leuk.
0: De empowerment.
3: Het was een soort empowerment. En eigenlijk ging die show, Girls Trip, ging eigenlijk over de ongemakken van de vrouw. Maar de mannen die er waren, want er zijn altijd vrouwen die zeggen...
1: Schat,
3: kom toch even mee. Die vonden het hartstikke leuk.
1: Oké, nou.
3: Dus wellicht, als die nog een keer doen, zijn jullie van harte uitgenodigd.
2: Ja.
0: Oh, nou.
3: Ja, joh.
0: Dan zal ik eens even kijken of ik mijn geliefde mee kan nemen.
3: Ja, die gaat ze helemaal leuk vinden. Maar jullie gaan het ook echt leuk vinden. Dus het is niet...
1: Dat is wel goed dat Joost...
3: Met de Mexipet zwaaien het niet. Nee, het is gewoon qua...
1: Dan komt Joost met zijn vrouw en dan kunnen Sebastian en ik als zijn kinderen mee...
0: Goedkoper, ja.
2: Ja.
0: Dan, ja, maar weet je, dan zijn we daar en dan...
4: Wat kom je hier doen? Wat is dit te betekenen?
2: Ja, precies dat.
0: Je blijft alleen dit uurtje en dat uur is net voorbij. Dus,
3: echt, het gaat snel, man. Ja. Dus, jemig.
0: Maar
3: ik mag weer terugkomen, heb je begrepen.
0: Ik hoop dat ik je kan bijschrijven als vriendin van de show.
3: Ja, hè?
0: En van het station ook. Jam
1: Neem deze mee, we gaan je bellen hierop.
0: Ik heb nog even voor je rugzak.
3: Hey, wat leuk.
0: Een echte button met Jam FM erop. Net als vroeger.
3: Ja, superleuk.
1: Dat is ook iets van vroeger inderdaad. Buttons. Ja,
2: button is echt
3: wel. En dan sparen, hè? Zoveel mogelijk.
0: Ja.
2: Ja.
3: En dan op je rugtas, net als de e-spec touwtjes die je ging sparen.
2: Oh, ja.
0: Dus goed, we hebben hier van nostalgie in de uitgestelde versie.
3: Ja, helaas.
0: Met Lucinda Sedok. Dankjewel voor je komst.
2: Dankjewel.
3: Dank jullie wel. En ik zou zeggen, hou de website in de gaten. Want los van nostalgie treed ik nog hier en daar op overal in het land.
0: Kijk, en wij gaan nog voorbij komen voor jouw komst hier. Dankjewel.
3: Dank jullie wel. Thanks for having me. Ja.
5: Het is 9:00.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: Dam tot Damloop viert 40-jarig jubileum met 50.000 lopers. En extra geld voor Amstelveense kinderen uit gezinnen met laag inkomen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Zo'n 50.000 hardlopers doen zondag mee aan de 40ste Dam tot Damloop. Ze lopen ruim 16 kilometer van Amsterdam naar Zaandam, met de finish op de Burgt. Vanwege het jubileum staan langs de route op meer dan 50 plekken muziek en entertainment. De IJ-tunnel en verschillende wegen in Amsterdam en Zaandam zijn zondag urenlang afgesloten. Ook trams, bussen en metro 52 rijden deels volgens een aangepaste dienstregeling. Gezinnen met een laag inkomen in Amstelveen kunnen weer een kindpakket aanvragen. Daarmee krijgen ze per kind een geldbedrag voor bijvoorbeeld school, sport, cultuur, internet of een laptop. Gezinnen met een bijstandsuitkering hebben het bedrag in augustus automatisch ontvangen. Andere gezinnen met een laag inkomen kunnen het kindpakket nu zelf aanvragen. De regeling geldt voor het schooljaar 2026-2027. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jam.

0: man. Die heeft echt met 80 mensen dit opgenomen in een studio.
1: Ja, was heel gezellig. Ja, nee, zo staat hij goed. Ja,
0: dat was wel hartstikke mooi.
1: Sebastian staat daar nog nostalgie te doen bij de deur.
0: Ja, die komt waarschijnlijk over een half uur pas terug. Het is, klok staat niet goed.
1: Joost. Oh, is dat weer het geval?
0: Ochtendradio. Het is 11 minuten over 9. Freaky Friday, daar luister je naar met Joost, Tommy en het was Lucina er ook. Maar en Sebastian staat nog ergens op de gang.
1: Ja. Dat je stout bent. Erbij komen hoor.
0: Oh. Ja, dat was hartstikke goed. Wat had je nou vallen? Oh ja. We hebben hier allemaal vinylplaten.
1: Deze kettingen zijn helemaal niet, hè?
0: Nee, maar dat is ook. Dat is uit 2000. Een of andere. Ja, dat ken ik. Maar wel leuk dat ze het destijds op vinyl nog hebben uitgebracht. Want het was toen eigenlijk helemaal niet meer in vinyl. Toen, 2000.
1: Ja, nee, we hebben hier niet eens draaitafels.
0: Nee. Daar is die, Sebastian.
1: Weet je zeker dat ze de deur uit is?
0: Ja.
1: Gelukt? Ja. Mooi.
2: Oh, ja. Maar het was wel gezellig.
0: Ja, het was hartstikke gezellig.
3: Het was
2: leuke
3: zo gezellig.
2: Leuke mevrouw. Lucinda Stok.
0: Ja, ik probeer een beetje eruit te peuteren waar nou de show over ging. Ja. Kijk, natuurlijk wel nostalgie, maar ze wilde niks prijsgeven.
1: Nee, ik denk dat zij dan een paar persoonlijke noten gaat behandelen van vroeger. Dat ze te laat kwam of zo. En dat de tante dan weer langskwam. En die had dan ook weer een verhaal.
3: Ja zoiets. Het belooft wel wat.
0: Wij hebben bijvoorbeeld deze.
4: Station Duivendrecht.
0: Ik weet nog dat je vroeger in de metro had je een stem van... er was een andere stem.
1: Ja.
0: De station Duivendrecht.
1: Ja, die heb ik ook nog ergens. Ja. Dat is,
0: beetje zo'n Philip Bloemendaal-achtige stem. Ja, was
1: Philip Bloemendaal zelfs.
3: Ja. Ik vond het altijd heel fascinerend om te zien als we dan vroeger in de trein gingen. En dan zaten we dan in die hondenkoppen waar je toen nog asbakjes had.
1: Oh,
3: had je nog van die mooie ouderwetse klapperbordjes. Huh? Op alle stations en nog op Utrecht Centraal.
0: Ja.
3: Dat was, je bleef gewoon staan als kind om gewoon te kijken hoe dat klapperde. Dat was zo vermakend.
0: Nou, ik zou je nog wat zeggen. Onlangs hebben ze het aangepast. Want ik reis nog steeds veel met de trein. Je had eerder die witte schermen.
1: Ja.
0: Met donkere letters. Maar nu hebben ze donkere schermen met witte letters. Want dat schijnt dan beter. En dat is ook nieuw.
1: Ja, je weet het. Nieuw. Ja. Once you go black, you never go back.
0: Oh. Nou,
1: dat is bij die trein. Dus je kan wel heen, maar nooit terug.
0: Oké.
1: Dat was een grap.
0: Ja, mooi hoor, joh.
3: Ja.
0: Wat gaan we doen na dit uur? Want we hebben een heleboel laten liggen. Vorige uur, volgens mij, hebben we dan nog de Foute Jaren 90 Dance Pauper, de verjaardagskalender, de Gay Bar Classic en ook lokaal nieuws. En we moeten een heleboel nog behandelen. Ja, we moeten een beetje plat praten, anders past het niet. Hey, is anders, ja.
1: Ja. En wie?
0: Hallo? Hallo?
2: Tada! Sebastian!
3: Hi, hi.
0: Hi, hi.

0: Te lezen, maar dat maakt niet uit. Wat swingt deze plaat de pan uit? Zeg, love don't keep score.
1: Dit is echt.
0: Ik heb alle verkeerde schuiven open op de microfoon. Want we hebben de hele tijd zitten. Ja. Een beetje stoelendans hebben we gedaan hier vanavond in de studio.
2: Ja.
0: Omdat we net Lucinda's dok in de studio hadden. Was hartstikke leuk.
2: Ja.
3: We hadden eigenlijk niet gerekend op dat Sebastian hier de afgelopen maand, afgelopen 12 weken. Wat is het ook alweer dat je er nu bij zit?
2: Ja, een week of 12 ondertussen, ja. Ja,
0: een week of hij is 12 weken onderweg.
3: Je hebt ons een beetje verrast, want ik ben een keer de gast. En dan...
0: Nou, maar jij had je als enige wel goed voorbereid op de komst van Lucinda Sedok.
3: Dat wel.
0: Ja, dat,
2: ja maar ik heb van jullie huiswerk gekregen, weet je nog? Ik moest het draaiboek goed lezen voor vanavond.
0: Nou,
3: draaiboek!
0: Ja, inderdaad, het tekstboek, hoofdstuk 1 en 2.
2: Ja.
0: En dan de vragen van het werkboek. Dat heb je heel goed gedaan, want je had allemaal leuke dingen meegenomen. Dus
2: Dankjewel.
0: Woe!
3: Niet tegelijkertijd klappen en muizen.
0: Oh, muizen, ja. Nee, dat is geen muis, dat is een rat.
3: Rat?
0: Wellicht, ja.
3: Rat?
0: Jongens, we moeten even heel snel door. Want,
3: doei! Doei! Als je weer voor de deur?
0: Anders wordt Joost boos om dat draaiboek. Vialis-kalender, je bent...
3: Dat mag niet ontbreken in dit serviceverlenende programma Freaky Friday. Met allemaal... Lucinda is al naar huis, anders had ze mee kunnen praten. Dat leek me ook wel leuk. Het is vandaag 18 september. Het is helaas de sterfdag van Sophie Redmond. We noemen haar al, ze is op 48-jarige leeftijd in 1955 overleden. Er zijn

0: bij jou.
1: Huisarts, ja. Dan... Dat is wel een beetje jammer. Maar goed, 18 september. Er zijn er ook gelukkige mensen geboren en jarig. James Gandolfini.
2: Oh, James Gandolfini van Sopranos.
1: Ja, precies. 51 jaar. Die is James ook niet oud geworden.
3: What the fuck are you doing here?
1: Op 51-jarige leeftijd in 2013 overleden. Man. Wie er nog wel leeft is James Marsden. Hij is 53. Hij speelde de Cyclops in de X-Men films. Hij speelde mee in The Notebook en Superman Returns. En nog veel andere films. Jada Pinkett Smith, de partner van Entanglement.
2: Partner, ja. Oh, pas op, hè. Anders komt hier iemand binnen en die geeft je een klap.
1: Ja.
3: Don't poop. My wife's name in your mouth.
1: Oh ja. Het is 55 in ieder geval.
2: Ja.
1: Patrick Schwarzenegger.
2: En overigens wel terecht dat Will Smith even optrad toen, vond ik. Nee. Maar oké, dat tezijde.
1: Ja, dat had ook met een boze brief gekund.
2: Ja, maar ik vind je gaat geen grappen maken over mensen die ziek zijn. Dat vond ik niet passend, vond ik niet leuk. Maar goed.
1: Waarvan akte.
2: Ja.
1: Dankjewel. Patrick Schwarzenegger is vandaag jarig, 33. Hij is de zoon van, maar is ook model en acteur.
2: Zal hij ook zo'n Duits accent hebben als zijn vader?
1: Meestal de tweede generatie hoor je dat wat minder hoor. Dus dat gaat dat. Aisha Tyler is 56. Zij speelde mee in Ghost Whisperer.
3: Oh,
1: televisieserie.
3: Ja. Oh, spookachtig.
1: En Cappadonna.
2: Oh, van de Wu-Tang Clan.
1: Ja, precies. 58 is hij inmiddels al. Dat denk
2: hij kwam er pas later bij hoor, Cappadonna.
1: Ja, is dat zo?
2: Ja.
1: Ronaldo.
2: Maar welke?
1: Ja, welke?
2: Dit is denk ik de Braziliaanse Ronaldo die bij PSV heeft gespeeld. Dat is Ronaldo Nazario de Lima. Zijn achternaam.
1: Ik ga akkoord.
2: Zo. Ja, 50 jaar geworden en dat is R9, not R7.
1: Oké. Okay.
2: Ja?
1: Dankjewel voor deze context. 62 jaar te jong is Erik van Souwers.
2: Erik van Souwers, geweldig.
1: Nederlandse cabaretier en acteur. Monique Kleeman.
2: Oh, van Lois Lane.
1: Lois Lane.
2: Ja, dus niet de Superman Lois Lane.
1: Nee, precies. 61 is zij geworden. We hebben Carrie Chandler. Dat is wel bekend in onze genre. Die doet veel met onze muziek. Amerikaanse dance producer.
2: Dance.
1: 57 jaartjes jong.
2: Oké. Okay.
1: Lance Armstrong is 55 geworden.
2: Geweldige wielrenner.
1: De gevallen wielrenner.
2: Hij is wel eens gevallen tijdens het... Maar dat gebeurt bij iedere wielrenner natuurlijk.
1: Ja, maar verder was hij onwijs dope wielrenner.
2: Ja, maar dit doen ze allemaal. Hij was daarnaast ook nog eens een keer een hoop... en een baken van steun voor mensen met die hele vervelende ziekte. Dus
1: ja.
2: Hier kun je van alles van vinden, maar ik vind dat hij het heel goed gedaan heeft. Livestrong, die gele bandjes, dat kwam allemaal van hem.
1: De volgende heeft bij mij op school gezeten. Pernilla de Lau. Maar ja, dat was een school met duizenden studenten, dus dat telt er niet zo mee. Maar goed,
2: ik ben blij dat ze niet op de radio is beland, want dat is heel lastig aankondigen.
1: Pernilla de Lau.
2: Freaky Friday met Joost, Tommy en Pernilla de Lau. Two Bros and Fast Flow onderweg en daar ga je al. Hè. Pernilla de Lau.
1: Ja, het went wel, alleen je likt de hele tijd aan dat kussentje waar iedereen erheen praat.
2: Ja, ik kan me niet proeven wat jij gegeten hebt. Pernilla de Lau, is dat de dochter van Telo? Het had gekund.
1: Ja. Verder hebben we nog Dizzy Rascal.
2: Oeh.
1: Weet je nog, Dance With Me?
2: Ja, zullen we die even draaien dadelijk?
1: Dat moeten we even zoeken.
2: Ja, die gaan we opzoeken. Ja.
1: 42 jaartjes jong. Exhibit. Tegenwoordig staat er een televisiemaker.
2: Exhibit vond ik geweldig. Ik had het album.
1: Pimp My Ride.
2: Pimp My Ride had hij. En bekend natuurlijk van de hit Paparazzi.
1: Ja, maar net als al die rappers van tegenwoordig, die zijn met andere dingen bezig. Die zijn net als Queen Latifah, LL Cool J, die zijn allemaal acteur geworden, Ice-T. En deze had dan dat televisieprogramma Pimp My Ride.
2: Ik moet dat over nostalgie gesproken. Ik moet dat album weer eens opzoeken, want dat was echt geweldig.
1: Paparazzi.
2: Ja, dat album van...
1: Ja, maar ik ken alleen Paparazzi. Ik
2: praat maar hij had veel meer mooie, leuke, geweldige...
1: Gevoelige platen.
2: Ja.
1: Schat, eerst de Franse kaas. En dan Exhibit op.
2: Dan zet ik even Exhibit op. Het ene album, weet je wel. Vind jij altijd zo leuk.
1: Ja. Does it ring a bell? Ricky Bell is vandaag jarig. Hij is 59.
2: Oké. Okay.
1: Bell Biff Bevel.
2: Moet even opschieten, want de filler is afgelopen.
1: Towanda Braxton is 53 en je moet hem even... Ja, hij heeft aangeklikt. Hij is 22 geworden vandaag. Sekou. En dat was een Exhal Jam hier bij Jam FM.
2: Moet je nooit tegen je vriendin zeggen, Sekou.
1: Nee,
2: dat moet je niet doen.
1: Nee.
2: Overigens, Towanda Braxton, is dat zusje van?
1: Ja, dat is uit Braxton's.

0: Hoe was de Bos en zo? Slow flow.
1: Hartstikke mooi.
0: Heerlijke platen, maar dit is Seco. Engelse zanger.
1: Ja.
0: En de grote vraag is, does she know?
1: Ja.

0: Ja, en dat is hij nou. Zeker hoe. En weet ze het? Weet ze het of weet ze het niet?
1: Dat is een grote vraag.
0: Ja, dat is een grote vraag natuurlijk.
1: Er is geen antwoord op.
0: En als je als het weet, dan moet je gewoon zeggen, it wasn't me.
1: It wasn't me.
0: Dat is ook een plaatje.
1: Ja.
0: Wie was dat ook alweer trouwens? It wasn't
1: Shaggy.
0: Me. Oh, Shaggy. Ja. Andere jarige, Dizzy Rascal, willen we ook graag even draaien in de remix met Calvin Harris. En dat doet nog iemand mee, hè?
1: Dat Romeo.
0: Romeo? Nee, zie me dan. Maar goed.
1: Chrome.
0: Dance with me op Jam FM Freaky Friday. Dizzy Rascal, van harte.

0: Dance With Me, Dizzy Rascal en Calvin Harris. Echt een goede Britse vibe heeft deze plaat.
1: Echt, echt zo.
0: Leuk.
2: Ik dacht even aan Mark Ronson, maar dat is ook zo'n, net als Calvin Harris, zo'n producer die uit
0: Engeland. Ja, had het ook. Ja, ik snap absoluut wat je bedoelt, Joost.
2: Bedankt voor de herkenbaarheid.
0: Ja. Nou, ik kreeg deze plaat er even van langs, want ik gooi de verkeerde schuif. Nee, links, links, andere links.
2: Andere knop, ja.
0: Ja, man. Oef.
1: Ja, dat was echt een gedoe net, hoor, achter de schermen. Letterlijk achter de schermen.
0: Ja, omdat deze plaat moest vanuit een heel technisch gezeur, uit een andere player draaien. Niet normaal gesproken uit het systeem, maar goed.
2: Ja.
0: We hebben hem gedraaid, hij was hartstikke jarig. En tijdens het zingen en het voordragen van deze plaat, zei jij ineens, hey, dat lijkt op. Nou, die gaan we dan straks draaien.
1: Ja.
0: Ja. Cliffhangertje.
1: Ja.
0: Ja.
2: Wie is Cliff? Welke Cliff?
0: Nou, het kan Eastwood zijn.
2: Oh ja. Ja. Nee, dat is Clint.
0: Oh ja.
1: Oh, Cliff Richard. Cliff Richard
0: als Clint, ja. Ja.
2: Ik voel me een beetje op de achtergrond. Alsof ik in die kast zit van zo'n
0: Jimmy. Ja, maar ik heb zoveel schuiven open, Joost. Ik weet niet meer welke het is.
2: Ja, maar je hebt nog die. Kijk.
0: Deze?
2: Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja, dat meer
1: is voor de vierde volgens mij.
2: Nee, dat is de goeie. Ja, het valt niet mee. Kijk, daarom zit je in je proeftijd.
0: Nog steeds.
2: Ja.
0: Proeftramp, ja. Goed, al 20 jaar aan. Het is een andere stijl van radio maken, hè, Joost?
2: Nou ja, het is gewoon, als je dat stijl noemt, vind ik een groot woord voor wat wij doen.
0: Ja, er zijn ook wel mensen die noemen mij.
3: You are the motherfucking antichrist!
0: Maar dat vind ik een beetje overdreven.
1: Mm, ja.
0: Ja.
2: Nou, ik heb nog een verzoekje. Heb je de jingle met carnaval?
0: Ja, die heb ik zeker. Die gaan we. Wat? Gaan we. Staat hier een draaiboek? Ja.
4: Joost, ben je zover?
0: Nee, die heb ik dus.
2: Ik wou de carnavalversie.
0: Deze dan.
4: Ja. Joost is gezellig. Hij is in zijn vrije tijd DJ.
0: Nou, dat valt best wel mee. Zo gezellig is Joost helemaal niet. Maar het is hetzelfde als met comedians. Als je die in het echt tegenkomt, dan is helemaal niet zo grappig.
2: Oh. Nee, vond je, dat? Zit je nou een beetje sneer te doen naar Lucinda?
0: Nee, pas op. Nee, dus theatermakers, heel wat anders.
2: Nee, maar ze doet ook comedy, stand-up comedy.
0: Ja, maar ze noemt zichzelf geen comedian, toch?
1: Ze deed van alles, inderdaad.
2: Ja, je kan er ook huren om een muur te schilderen. En,
0: ja.
1: Oh ja.
0: Zij is niet een comedian pur sang.
2: Pur sang. Oh, pur sang. Dat zeg je dat weer mooi.
0: Nou, ik vond het hartstikke leuk dat ze er is, dat ze er was en dat ze nu luistert. Dus we moeten wel een beetje op onze woorden letten.
2: Ja. Oké, ze luistert nu, want ze zit in de auto naar huis.
0: Ik ben wel echt benieuwd naar haar show.
2: Ja,
1: oprecht.
0: Als je geen oprecht zegt, dan is het niet waar.
1: Nee, dat klopt. Maar oprecht heb ik er heel veel zin in ook, net als jullie.
0: Oké. Ik loop een beetje. Waarom wil je deze zo graag horen, Joost?
2: Draai hem maar.
5: Joost werkt als verkoper van carnavalsartikelen.
2: Carnaval!
0: Want Joost is binnen. Oké, daar zal ik niet zien aankomen. Wat is de aanleiding hiervan?
2: Nou, omdat ik zag toevallig een promootje voor een nieuwe film. Die heet Carnaval.
0: Oh.
2: Ken je dat?
0: Nee.
2: Niet gezien? Van New Kids. Vies peuk.
0: Ja. En jij moest net aan deze plaat denken, Sebastian, toen wij Dizzy Rascal draaiden, toch?
1: Ja, het is alleen wel ietsjes langzamer.
0: Ja.

0: Dat was even een lekker plaatje tussendoor om even de 90s dance power erbij te pakken. Ice MC met It's a Rainy Day uit 1994. Heerlijk plaatje om even te draaien.
1: Even dan.
2: Even.
0: Even.
1: Ja,
0: even.
1: Laten we even
0: het ging eigenlijk veel te snel.
2: Oh? Ik weet nog heel goed, wat net over nostalgie en cassettebandjes en zo. Ik had dit dus op een cassettebandje.
1: Oh, kijk jij dat?
2: En vroeger had je dus die radio-dj's, hè? En ik had niet genoeg geld om altijd maar die single te kopen. Dus dit nam ik dan op van de radio. Maar dit vond ik zo'n leuke plaat. Dus iedere keer als hij op de radio was, wilde ik hem opnemen. Dus ik had heel veel verschillende versies. Maar als ik dit dan hoor, dan hoor ik altijd nog Gijs Staverman deze plaat aankondigen.
1: Oh, Gijs, de vrolijke man met de staart destijds.
0: Ja, toen nog wel, ja.
2: En het is vandaag helemaal geen regenachtige day, maar...
0: Nee, het was best wel lekker weer vandaag. Het was redelijk.
2: Huh? Er komt inderdaad een...
0: Oh, dat is niet beloofd.
2: Ik zie aan, wacht even.
1: Ik zie nu een hele wolk over Nederland trekken. Dat was niet de planning.
2: Moeten we nog over dat boom dikke dikke dikke boom dikke boom hebben? Of,
1: nee hoor, ik heb het nu alweer gehad. Die Dennis Pauper.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jongens.
1: Krijg straks weer boze brieven. Het is helemaal geen Jam FM.
2: Jawel. Nou, we zijn Freaky Friday.
0: Dan mag het.
2: We gaan over de grens. Ja.
1: We pissen naast de pot.
2: Dat mag wel, hè? Dat mag.
1: Mag je in de auto zitten en je denkt van... Goh, ik ga lekker van A naar B. Je moet even oppassen, want de A10 West naar de A4 richting Schiphol is afgesloten.
0: S107.
2: Ik heb dat nog nooit
0: gehoord. Ik blijf omrijden iedere week.
1: Ja, nee, maar
0: op
1: dat
0: de
1: is
0: de omgereden. En nu straks weer omrijden.
1: Ja, extra reistijd van 1/2 uur.
2: Oh, ja. Hoezo moest jij zo ver omrijden dan?
0: Ik was op de heenweg even vergeten dat de afslag naar Oudekerk aan de Amstel veranderd was. Dus ik reed er langs. Ik had zoiets van, hé, die afslag kan ik helemaal niet meer nemen. Ik moet via de A2 door.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Maar ik was nog op tijd. Ik was nog op tijd hier.
1: Ja, je was op tijd. Maar als laatste
0: daar kan Tommy nog wat van leren.
1: Was je eerder geweest, had je daar eerder kunnen staan. Maar nu zat Lucinda daar. Anders had Lucinda daar gezeten.
0: Oh ja. Ja. Nou ja, voor de volgende keer dan...
2: Maar heel even. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei... Ik stap even in de auto, ik moet even van A naar B. Nog nooit gehoord.
1: Maar nee? Toch weg. Nee. Zo.
2: Ja. Maar ik ben wel blij dat jij vanavond op tijd op B was.
0: Ja.
2: Ja.
1: In A. Oude A.
0: Ja. Oude A.
2: Nou ja, Oudekerk aan de Amstel, hè? Dat is Odaka.
1: Ja. Ja.
2: Nee, Okada.
1: Okada.
2: Ja, Okada. Ja. Dat is een beetje hipsters voor Oudekerk aan de Amstel.
1: Weet die gast ook weer? Cicada. Just another day.
2: John Cicada.
1: John Cicada.
0: Weet je hoe dat in mijn woonplaats heet? We hebben ook zo'n leuk naampje voor alles. Alle fun aan de Rijn hebben wij.
2: Ik zou het niet te hard zeggen op de radio dat jij er woont. Maar goed, dat geeft allemaal niet.
1: Ik ben een beetje brug te ver.
2: Ik kijk steeds op die klok, maar die staat op 5:56. Ik denk wel, we hebben nog 4 minuten. Maar we moeten wel even opschieten. Want we hebben nog een fout. We hebben nog een Gay Bar Classic straks.
1: Oeh.
2: Ja. Ik haal ze steeds door elkaar. Dat is helemaal niet erg. Dat valt best wel mee, jongens. Dat valt best wel mee.
1: Kunnen we even tussenplaat?
0: Ja, tussenplaat.
1: Even piano, rietje of zo. Zo'n pauzemuziekje.
0: Gazebo.
2: Gazebo.
0: Gazebo.
2: Gazebo.
0: Even Italo. Heerlijk. Na zo'n powerplaat eventjes lekker even weer op adem komen.
2: Ik vind het eigenlijk ook wel een Gay Bar Classic, hoor, dit.
1: Ja, het hangt er vanaf wat je erbij... voorstelt me.
2: Ah, Donna Frans in the dark room, ja. I like Chopin, Gazebo.

0: jongens. Oh, jongens.
1: Oh, jongens. Oh, dan een bootsjongen. Gazebo.
0: Oh. Ja, ik krijg hier gewoon ontzettende gay bar vibe. Gay bar classic vibes bij.
2: Weet niet bij je luistert. Ja. Dat is een andere frequentie dan.
0: Is het, nee, niet?
2: Nee, ik heb hem niet hoor.
0: Nee?
3: Nee.
1: Gazebo.
0: Ja, ik vind het is mooi, maar het is gevoelig, maar het is absoluut gay.
2: Is een beetje placebo.
0: Nou, nee. Ja. Nee, maar ja, misschien ben ik de enige. Maar ik voel het erbij. Want ik heb ooit de Gay Bar Classic als radioonderdeel bedacht. Toen ik met
2: alleen voor de subsidie.
0: Dit verhaal hebben we erbij moeten schrijven. Dat klopt. Ja, oh ja. We doen het echt puur en alleen voor de subsidie. Dat klopt, ja. De Gay Bar Classic. Ik vond het wel een Gay Bar Classic waardige plaat.
3: Maar, ja, waardig, ja.
2: We hadden geen jingle, dus het viel een beetje niks. Ja.
0: Nu zullen we even de redactievergadering live doen. Want ik vind eigenlijk dat Sebastian, die heeft het afgelopen 12 weken die dancepauper gedaan. En nu krijg je het volgende taakje.
2: Oh?
0: De Gay Bar Classic.
2: Oh, dat lijkt me inderdaad ook wel.
0: En daar ben je eigenlijk al mee begonnen. Want je hebt al een hele goede Gay Bar Classic uitgezocht.
4: Gay Bar Classic. De Gay Bar Classic.
5: This is Jam FM.
3: En deze word je echt spontaan vrolijk van. Oh Sheila van Ready to the World. Of For the World uit 1985. Hier is echt, dit is een floor filler van je welste. Geniet van Oh Sheila. Ready for the World op Jam FM.
0: Ja. Ja, als je er vrolijk van wordt, dan is het gewoon gay, hè? Dat klopt, ja.
2: Dat is een goede verklaring, ja.
0: Ja, absoluut.
2: Ja. Dat doen we daar maar mee.
0: En dit is ook voor de vrouwtjes. Ja? Ja? Voor de gay vrouwtjes, hè?
2: Nee, het is alleen voor Sheila.
0: Oh, voor Sheila, ja. Oké. Okay.

0: ook net Prins.
1: Ja, net Prins, ja. Maar wel mede mogelijk gemaakt door.
2: Ja?
1: Ja. Met vele platen ook.
2: Ja, had hij toch nog een mooi verhaal over Sebastian?
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Wil ik een beetje volhouden.
1: Nee, dat hou ik inderdaad voor.
2: Ik dacht, nu komt het.
1: Nee, nee, nee, nee.
3: Is het nostalgie of zo?
2: En dan nu? De coming... Nee.
1: Jongen, jullie moeten wel hebben, hè, iedere week.
2: Ja, maar dat komt door die jingle, dat komt door die jingle van jou. Sebastian!
1: Ja, dat hebben jullie zo gedaan, hè?
2: Nee, jij kwam zelf met die jingle aan. Dat,
1: nee,
2: daar hebben wij helemaal niks aan gedaan.
1: Nee, je moet niet gaan verdraaien.
3: Wel gaat, denk ik.
2: Oh, wacht. Oh, oh, ja, daar komt iemand voor de deur. Wacht even.
4: Jongens, dank voor jullie aanwezigheid. Ja. Dankzij de inspanning van Joost.
2: Ja, joh, hij gaat naar Talpa gaat die dingen doen, hè?
3: Oh? Ja, ja. Ik ga bij Talpa dingen doen.
2: Nee, huh? Matthijs.
3: Oh, Matthijs. Ja. Ja. Mijn carrière, ja. Echt alle kanten op. Ah, ja, gaat op.
2: Hé, hey, we hebben net heel vervelend nieuws gekregen.
3: Ja, nou ja, vervelend.
2: Ja.
3: Van Blaze is het leuk. Hij gaat op vakantie, vakantie, vakantie, vakantie, vakantie.
2: Dus hij is er niet terug.
3: Nee, hij is er niet. Hij is er
2: niet. Sorry.
3: Jeetje, wat een boer ben je.
2: Nee, maar ik dacht dat het hoort in de plaat, maar dat...
3: Nee. Nah. Normaal op zo'n scratch.
2: Ja. Oh, die heb ik ook
3: wel. Boerenberg, ja. Nee, dus zo direct non-stop Blaze-achtige muziek, denk ik.
2: Hartstikke leuk.
5: Begin nou de smaak te pakken.
1: Blaze-achtige muziek.
3: Ja,
1: hou het maar op. Top muziek ook.
3: Ja, ook.
1: Ja, die lekkere knijters door de speakers. Ja.
3: Ik zou zo zeggen, blazelijk.
1: Ja. Hij blazed je omver. Zo goed.
2: We gaan hem even aankondigen, jongens. En wij kunnen dat op onze manier heel goed doen.

0: Het is een mooi harmonisch plaatje.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Moses Kribbel.
1: Ja.
0: Volgende week weer?
2: Zeker.
0: Ja. Hebben we al een gast?
2: Sebastian.
0: Ja.
3: Oh ja. Ben ik een gast?
0: Ik moet bekennen. Nou. Ik heb Ebony Winter ook gevraagd. Als ze misschien tijd heeft om eens een keer langs te komen als vriendin van de show. En zo probeer ik meerdere vriendinnen van de show.
2: Maar dan zeggen, dat kun je niet maken. Lucinda zit nog in de auto, die zit te luisteren.
0: Ja, ja, die.
2: Zet je er nu alweer aan de kant?
0: Nee, we hebben meerdere vriendinnen. Een beetje polyamoreus programma.
2: De volgende vriendin van dit station komt volgende week heel misschien. Ja.
0: Ja, ik heb nog niet gereageerd.
2: Oh.
0: Ja, dat ben ik gewend met vrouwen. Ik heb nog...
2: Hebben we nog even tijd of niet?
0: Nou ja, ik moet even naar het toilet, denk ik. Want het is al bijna tijd dat we...
2: Ja, je moet je verjaardagskalender terughangen.
0: Oh, ja. Ja, precies.
2: Oké, jongens, tot volgende week. Tot.
1: Oh.

0: leuke... Een lang intro heeft die plaat, hè?
1: Ja, nogal.
2: Ik heb voor volgende week, dan kan Sebastian gewoon de, ja, de, dit doen. De Moses plaat.
0: Ja, doei.
2: Doei.
3: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gratis natuurwandeling in Ouder Amstel en de gemeente Amstelveen zoekt energiecoaches. Mijn naam is Maurice Becker. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt er een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel georganiseerd. Dit is een initiatief van Stichting Gezond Natuur Wandelen. De wandeling start bij Sporthal Bindelwijk in Ouderkerk. Er wordt een uur rustig gewandeld met aandacht voor natuur en ontmoeting. De wandeling is op zondag 27 september om 10 uur. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot 30 september dit jaar. Kijk voor meer informatie op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump verbandt per direct de drie grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een zelfmoordaanslag tijdens het vrijdaggebed zijn bij een moskee in Kohat, Pakistan, zeker 16 mensen omgekomen en zo'n 60 gewond geraakt. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groot onderhoud in de Bomenbuurt in Duivendrecht en 8 gratis online workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Bomenbuurt in Duivendrecht krijgt binnenkort groot onderhoud. De straten, stoepen en riolering worden vernieuwd. Ook komt er een apart systeem voor de afvoer van regenwater. Het verkeer in de Bloemenbuurt wordt mogelijk daardoor tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente wil voor de werkzaamheden enkele bomen kappen en elders nieuwe bomen planten. In Amstelveen kan je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden.

0: Jam. Welkom bij de vrijdagnacht van Jam FM. Tussen nu en 2 uur vannacht 2 keer 60 minuten beatmix in Jam Mix On. Het eerste uur kun je onder andere verwachten Vonda Ree, The Whispers, Central Line, L. Hudson and One Way, Bloodstone, Ninth Creation, Evelyn Champagne King, The Horn Section en Captain Rap. Maar we beginnen met Peter Shark Band, Going Dancing Down the Street.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, Jam,
2: Jam FM.
1: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. En wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot

0: Weer een uur terug naar de jaren 80 met Jam Classics in de mix. Throwback time in Jam X On. En dit uur hoor je onder andere The Gap Band, Grandmaster Melly Mel, George Vanderella Irby, The Mac Band, Linda Lewis, Frankie Goes to Hollywood, Ray Parker Jr., Mai Tai, Melba Moore, D-Train en Colonel Abrams. Maar we starten met Shalamar. There it is.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam.
2: Jam FM.
1: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden.
2: This is Jam Hot. This is Jam
0: Hot. Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.
0: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij zijn Jam FM.
4: Jam in the summer.
0: Met het volume op maximaal.
4: Oh.